Landen die in oorlog zijn, mogen niet automatisch het Eurovisie Songfestival organiseren als ze winnen. Dat heeft organisator EBU bekendgemaakt. Tot nu was het bijna altijd zo dat de winnaar van het Songfestival het jaar daarna het evenement organiseert. Door de nieuwe regels zou een Songfestival in Israël op dit moment niet kunnen door de oorlog in Gaza. Het Songfestival van komend jaar vindt plaats in Bulgarije. Volop zon deze donderdag en temperaturen tot 35 graden. Vrijdag hetzelfde weer, vanaf zaterdag zijn regen en onweer mogelijk.

0: Dit is VBRO.
1: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z, in alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels, de specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels, ook open op zondag.
1: VBRO 2. De Brugse Radio.

0: Mooi jongens toch, ik ken dan niet bij die storingen ook nog de Brugse Radio lusteren. Want ik luister via de app van de Brugse Radio.
1: De gratis app van de Brugse Radio. VBRO 2. Download hem gratis via de App Store en via Google Play. Brugse Radio. Luister nu altijd en overal naar je favoriete muziek.
0: En dat downloaden, dat doet niet in.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostensesteenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op

Op zondag 6 september op het Zand in Brugge. De 16e editie van De Kaasmarkt. Opnieuw een erg uitgebreid assortiment kaassoorten en aanverwante producten. Waarbij een streekbiertje, wijntje of zelfs een glaasje champagne van Résidence Pierre niet mogen ontbreken. Het Blaaskapelle Festival zorgt ervoor muzikaal entertainment en de mooiste deuntjes. De Brugse Kaasmarkt. Een ware beleving. Want ook de voormalige kaasambassadeurs Rombo, Floris, Cocovin en Latache komen er het beste van zichzelf geven. Ze maken specifieke hapjes op basis van kaas. Ware delicatessen, ter plaatse bereid door topchefs. Niet te missen dus. Kaasmarkt Brugge. Zondag 6 september op het Zand. De hele dag. Kaasmarkt Brugge wordt mede mogelijk gemaakt door hoofdsponsor Royal Aware, gekend van de kazen Oudendijk en Gouda, en door Automobilia, Port of Antwerp Bruges, Brugse Zot, TTK Accounting en de Brugse Radio VBRO. De Brugse Radio.

0: Geen storingen meer. Dankzij onze app.
1: De gratis app van de Brugse Radio.
0: VBRO 2.
1: Download hem gratis via de App Store en via Google Play.
2: Brugse Radio.
1: Luister nu altijd en overal
0: naar
1: je favoriete muziek.
0: Storings.

wapend toverend toe de brugge, overbrugge, de stad van Kant. Stille reuzen, sedert eeuwen, parels van het Vlaamse land. Hier van voren, onze vrouwen, oh, ik weet niet zust hoe dat is, maar zie ze staan dat piekerrechte preus, omdat ze doogste is. Aan de kanton zijn ze al vorder, hoekig, ruw, gedecideerd, lekke soorten God de vorder, die Oldander commandeert. Meer naar rechts stoot Tolle Torre, Brugse Belfort, machtig ding.

en bijoord slingert over het Brugse land. Helder, le kristallen bellen, fin, le goede Brugse kant. Dat is toch de Madeleine en Sint-Wolbergen, dat je ziet. En die torre van de Psietsdo. Tja, is dat ons Sint-Jacobslied? Ja, Sint-Gelis, Christus koning. En Jeruzalem, dat telt. De potterieën. En Jad Bahinov, och maas, vergeten nog de naald. Hoe de reuzen Brugs getornd, je kunt niet zeggen dat je het hoort.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 4 uur.

0: Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
1: Op zondag 6 september op het Zand in Brugge. De 16e editie van De Kaasmarkt. Opnieuw een erg uitgebreid assortiment kaassoorten en aanverwante producten. Waarbij een streekbiertje, wijntje of zelfs een glaasje champagne van Résidence Pierre niet mogen ontbreken. Het Blaaskapelle Festival zorgt ervoor muzikaal entertainment en de mooiste deuntjes. De Brugse Kaasmarkt. Een ware beleving. Want ook de voormalige kaasambassadeurs Rombo, Floris, Cocovin en Latache komen er het beste van zichzelf geven. Ze maken specifieke hapjes op basis van kaas. Ware delicatessen ter plaatse bereid door topchefs. Niet te missen dus. Kaasmarkt Brugge. Zondag 6 september op het Zand. De hele dag. Kaasmarkt Brugge wordt mede mogelijk gemaakt door hoofdsponsor Royal Aware, gekend van de kazen Oudendijk en Gouda. En door Automobilia, Port of Antwerp Bruges, Brugse Zot, TTK Accounting en de Brugse Radio VBRO.

0: altijd feest. Met de muziek van VBRO. Gewoon gezellige radio. Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
1: Kom op zondag 30 augustus naar het prachtige stadspaleis Hof Bladelin, want Brugge is een bruisend dagfestival rijker. Brugge, the Sea and the South. Resonances. Wat verbindt Florence en Brugge? Anna Maria Luisa de Medici, Raphaël, Corelli, Vivaldi en Tartini en stadspaleis Hof Bladelin. Beleef de begeesterende gidsen Joop Berten en Wouter de Lare. Boeiende interviews en twee concerten door internationaal geroemde muzici. Onder wie David Plantier, Lucia Swartz en Rio Terracado. Pure magie all'italiana. Met als gastspreker Sarah Schneider. Presentatie door Bart Stouten en concertopnames door de Concertzender. Koop tijdig uw tickets of voordelige festivalbundel bij in en uit in het Concertgebouw of via ticketsbrugge.be. En zoek op dagfestival. Alle informatie leest u op passionbeyondbach.com. Tot zondag 30 augustus in Hof Bladelin, Naaldenstraat Brugge.
0: De Brugse Radio.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 5 uur.

Bij Plopsa Ardennes aan de watervallen van Co zijn 3 mensen licht gewond geraakt door een explosie van vermoedelijk oude oorlogsmunitie uit de Tweede Wereldoorlog. De slachtoffers zijn 2 bezoekers en een medewerker. Ze werden ter plaatse verzorgd. De ontploffing gebeurde aan de oever van de Amblève die langs het attractiepark stroomt. Dovo is ter plaatse gekomen om het explosief te onderzoeken en te verwijderen. Het pretpark kon open blijven, maar de zone rond het incident werd een tijd lang afgezet. In de zaak rond de dood van de 7-jarige Hamza uit Merchtem blijven de 3 verdachten minstens een maand langer in de cel. Dat heeft de raadkamer beslist. Het gaat om de moeder van de jongen, zijn oom en een vriendin van de moeder. De oom wordt verdacht van moord. Hij gaf toe dat hij Hamza heeft geslagen en beseft dat hij mogelijk verantwoordelijk is voor zijn dood, maar hij zegt dat hij de jongen niet wilde doden. De moeder en haar vriendin worden verdacht van schuldig verzuim. Duitsland wil de inlichtingendiensten meer bevoegdheden geven. De diensten mogen nu in principe alleen informatie verzamelen, maar wat de regering betreft mogen ze in de toekomst ook actief optreden tegen spionage en cyberaanvallen. Aanleiding is de groeiende dreiging vanuit Rusland, dat vaker spionage en sabotage onderneemt in Duitsland en in Europa. Landen die in oorlog zijn, mogen niet automatisch het Eurovisie Songfestival organiseren als ze winnen. Dat heeft organisator EBU bekendgemaakt. Tot nu was het bijna altijd zo dat de winnaar van het Songfestival het jaar daarna het evenement organiseert. Door de nieuwe regels zou een Songfestival in Israël op dit moment niet kunnen door de oorlog in Gaza. Het Songfestival van komend jaar vindt plaats in Bulgarije. Volop zon deze donderdag en temperaturen tot 35 graden. Vrijdag hetzelfde weer, vanaf zaterdag zijn regen en onweer mogelijk.

Op zondag 6 september op het Zand in Brugge. De 16e editie van De Kaasmarkt. Opnieuw een erg uitgebreid assortiment kaassoorten en aanverwante producten. Waarbij een streekbiertje, wijntje of zelfs een glaasje champagne van Résidence Pierre niet mogen ontbreken. Het Blaaskapelle Festival zorgt ervoor muzikaal entertainment en de mooiste deuntjes. De Brugse Kaasmarkt. Een ware beleving. Want ook de voormalige kaasambassadeurs Rombo, Floris, Cocovin en Latache komen er het beste van zichzelf geven. Ze maken specifieke hapjes op basis van kaas. Ware delicatessen, ter plaatse bereid door topchefs. Niet te missen dus. Kaasmarkt Brugge. Zondag 6 september op het Zand de hele dag. Kaasmarkt Brugge wordt mede mogelijk gemaakt door hoofdsponsor Royal Awear, gekend van de kazen Oudendijk en Gouda. En door Automobilia, Port of Antwerp Bruges, Brugse Zot, TTK Accounting en de Brugse Radio VBRO. De Brugse Radio.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 6 uur.

0: In de Zwitserse Alpen zijn de lichamen teruggevonden van twee Belgische wandelaars die daar 34 jaar geleden spoorloos verdwenen waren. Dat meldt het laatste nieuws. Bij de lichamen werden ook documenten gevonden die erop wijzen dat het waarschijnlijk om de twee vermiste Belgen gaat. DNA-onderzoek moet dat nog bevestigen. De woordvoerster van het Witte Huis, Caroline Leavitt, stopt eind deze maand. Dat meldt de Amerikaanse president Trump. Volgens Trump wil Leavitt meer tijd doorbrengen met haar familie. Ze is 28 jaar en heeft nog jonge kinderen. Zij was de jongste woordvoerder van het Witte Huis ooit. Ze stond bekend om haar confronterende houding tegenover journalisten. In het voetbal heeft Paris Saint-Germain de Europese Supercup gewonnen. De Champions League-winnaar versloeg met 2-1 Europa League-winnaar Aston Villa. De scheidsrechter van deze Europese Supercup was overigens Omar Artan. Op het voorbije WK voetbal mocht de Somaliër van de Amerikaanse douane het land niet binnen. Daardoor kon hij op het WK geen enkele match fluiten. En op de EK zwemmen in Parijs heeft Roos van Otterdijk een eerste Belgische medaille behaald. Van Otterdijk veroverde net als 2 jaar geleden zilver op de 50 meter vlinderslag. Het verschil tussen goud en zilver was maar 700ste seconde. Maar met een tijd van 25.12 klokte Van Otterdijk wel een nieuw Belgisch record. Het wordt een zonnige dag met temperaturen tot 35 graden. Ook morgen nog heet met zon. In het weekend maximaal 29 graden en kans op regen of onweer. Na,
1: na, na, na. Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oosterozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
2: Je kent het wel. Die deur die maar blijft slepen en moeilijk dichtgaat. Dat schilderwerkje dat altijd maar wordt uitgesteld.
3: Het is voor buste congé.
2: Die rotte plank op het terras die nu toch wel dringend vervangen moet worden. En dan zal ik het nog niet hebben over die losliggende tegel in de gang.
3: Miljaar!
2: Of die afvoer die nu toch wel eens eindelijk aan vervanging toe is. Een vakman vind je tegenwoordig niet meer voor. Mark Nering komt dan ook als geroepen en klaart elke klus in de regio. Zowel binnen als buiten, van een kleine herstelling tot een iets grotere karwei. Streekgenoot Mark Nering. Ervaren, betrouwbaar en betaalbaar. Bel hem vandaag nog. 0475 55 68 01.

Op zondag 6 september op het Zand in Brugge. De 16e editie van De Kaasmarkt. Opnieuw een erg uitgebreid assortiment kaassoorten en aanverwante producten. Waarbij een streekbiertje, wijntje of zelfs een glaasje champagne van Résidence Pierre niet mogen ontbreken. Het Blaaskapelle Festival zorgt ervoor muzikaal entertainment en de mooiste deuntjes. De Brugse Kaasmarkt. Een ware beleving. Want ook de voormalige kaasambassadeurs Rombo, Floris, Cocovin en Latache komen er het beste van zichzelf geven. Ze maken specifieke hapjes op basis van kaas. Ware delicatessen, ter plaatse bereid door topchefs. Niet te missen dus. Kaasmarkt Brugge. Zondag 6 september op het Zand. De hele dag. Kaasmarkt Brugge wordt mede mogelijk gemaakt door hoofdsponsor Royal Aware, gekend van de kazen Oudendijk en Gouda, en door Automobilia, Port of Antwerp Bruges, Brugse Zot, TTK Accounting en de Brugse Radio VBRO. Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen. Nieuw van Frick.

Monica van Freek van Rooij. Een zomers uptempo ambiance nummer met een heerlijk meezingbare refrein. Warme vakantievibes en een vleugje romantiek. Een nummer dat meteen blijft hangen. Freek van Rooij boeken op jouw evenement, feest of organisatie. Bel 0477 39 27 35. Mail bova-entertainment@hotmail.com of kijk op freekvanrooij.com.

0: freekvanrooij.com.
1: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
2: Alle aandacht moet naar de komende twee dagen gaan, want dat worden twee hete, superhete dagen. Misschien wel de warmste van de hele zomer. De maxima gaan zowel op donderdag als vrijdag richting 35 graden. Landinwaarts kan dat meer zijn, dat er hier en daar zeker op vrijdag pieken van 6, 37 graden zullen voorkomen. Dat hoeft niet te verwonderen. Daarbij uiteraard heel veel zon. In de loop van vrijdag misschien wel een paar wolkenvelden die binnen beginnen te lopen, omdat er dan toch wel wat verandering zit aan te komen vanaf zaterdag. Het wordt dan minder heet. Want we halen nog altijd 25 graden op zaterdag. Maar er zijn ook wel wat wolken. En mogelijk valt er dan toch hier of daar een bui. Het is zelfs niet onmogelijk dat er later op vrijdag al een enkele bui vanuit Frankrijk zal weten binnen te lopen. Wie weet, we gaan het zien. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
3: Huis der Beurzen, het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat er beschikking voor allerlei evenementen, recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis der Beurzen, Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.

In de Zwitserse Alpen zijn de lichamen teruggevonden van twee Belgische wandelaars die daar 34 jaar geleden spoorloos verdwenen waren. Dat meldt het laatste nieuws. Bij de lichamen werden ook documenten gevonden die erop wijzen dat het waarschijnlijk om de twee vermiste Belgen gaat. DNA-onderzoek moet dat nog bevestigen. De woordvoerster van het Witte Huis, Caroline Leavitt, stopt eind deze maand. Dat meldt de Amerikaanse president Trump. Volgens Trump wil Leavitt meer tijd doorbrengen met haar familie. Ze is 28 jaar en heeft nog jonge kinderen. Zij was de jongste woordvoerder van het Witte Huis ooit. Ze stond bekend om haar confronterende houding tegenover journalisten. In het voetbal heeft Paris Saint-Germain de Europese Supercup gewonnen. De Champions League-winnaar versloeg met 2-1 Europa League-winnaar Aston Villa. De scheidsrechter van deze Europese Supercup was overigens Omar Artan. Op het voorbije WK voetbal mocht de Somaliër van de Amerikaanse douane het land niet binnen. Daardoor kon hij op het WK geen enkele match fluiten. En op de EK zwemmen in Parijs heeft Roos van Otterdijk een eerste Belgische medaille behaald. Van Otterdijk veroverde net als 2 jaar geleden zilver op de 50 meter vlinderslag. Het verschil tussen goud en zilver was maar 700ste seconde. Maar met een tijd van 25.12 klokte Van Otterdijk wel een nieuw Belgisch record. Het wordt een zonnige dag met temperaturen tot 35 graden. Ook morgen nog heet met zon. In het weekend maximaal 29 graden en kans op regen of onweer.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 7 uur.

0: In de Zwitserse Alpen zijn de lichamen teruggevonden van twee Belgische wandelaars die daar 34 jaar geleden spoorloos verdwenen waren. Dat meldt het laatste nieuws. Bij de lichamen werden ook documenten gevonden die erop wijzen dat het waarschijnlijk om de twee vermiste Belgen gaat. DNA-onderzoek moet dat nog bevestigen. De woordvoerster van het Witte Huis, Caroline Leavitt, stopt eind deze maand. Dat meldt de Amerikaanse president Trump. Volgens Trump wil Leavitt meer tijd doorbrengen met haar familie. Ze is 28 jaar en heeft nog jonge kinderen. Zij was de jongste woordvoerder van het Witte Huis ooit. Ze stond bekend om haar confronterende houding tegenover journalisten. In het voetbal heeft Paris Saint-Germain de Europese Supercup gewonnen. De Champions League-winnaar versloeg met 2-1 Europa League-winnaar Aston Villa. De scheidsrechter van deze Europese Supercup was overigens Omar Artan. Op het voorbije WK voetbal mocht de Somaliër van de Amerikaanse douane het land niet binnen. Daardoor kon hij op het WK geen enkele match fluiten. En op de EK zwemmen in Parijs heeft Roos van Otterdijk een eerste Belgische medaille behaald. Van Otterdijk veroverde net als 2 jaar geleden zilver op de 50 meter vlinderslag. Het verschil tussen goud en zilver was maar 700ste seconde. Maar met een tijd van 25.12 klokte Van Otterdijk wel een nieuw Belgisch record. Het wordt een zonnige dag met temperaturen tot 35 graden. Ook morgen nog heet met zon. In het weekend maximaal 29 graden en kans op regen of onweer.
1: Nieuws uit je regio.
2: Brugge telde in juli 850.000 bezoekers. Dat zijn er 6% meer dan in 2025 het geval was. 2 op de 3 bezoekers komen uit het buitenland, zo blijkt. De verblijfstoeristen in Brugge realiseerden samen 200.000 overnachtingen. En dat is een lichte stijging van zo'n 2% ten overstaan van vorig jaar. Positieve cijfers dus al bij al. Toch reageert de sector met eerder gemengde gevoelens. Vooral omdat de eerste jaarhelft globaal minder goed was in Brugge. Voor de Brugse koetsiers zijn de hittegolven van deze zomer helemaal geen goed nieuws. Want bij temperaturen boven de 30 graden moeten ze hun paarden op stal laten. De evaluatie bij de bootjes die rondvaren op de rijen is dat juli ietsje minder was dan diezelfde maand vorig jaar. Woensdagmorgen even voor 8 merkte de bestuurder van een kleine personenauto die op de parallelweg van de expressweg in Brug in de richting van de kust reed dat zijn voertuig hevig begon te roken. De twee inzittenden konden het voertuig parkeren, veilig verlaten en probeerden met een brandblusser de vlammen te bestrijden. Maar dat was onbegonnen werk. Toen de opgeroepen Brugse brandweer ter plaatse arriveerde, stond de wagen al volledig in lichterlaaien. Het blussen zelf verliep zonder problemen. Tijdens de interventie was de parallelweg afgesloten voor het verkeer. Op de E40 autosnelweg ter hoogte van Brugge richting Oostende is woensdagochtend vroeg even over 7 uur een vrachtwagen geladen met 25 ton gekanteld. Daardoor raakten 2 rijstroken versperd. Het ongeval gebeurde toen de trucker aan het slippen ging op de autosnelweg. Daardoor belandde de vrachtwagen dwars over de baan. Verkeer moest bijgevolg over de linkerrijstrook passeren. De chauffeur kon zelf uit zijn cabine kruipen. De hinder duurde enige tijd omdat de vrachtwagen zwaar geladen was en de volledige vracht eerst overgeladen moest worden. Daarna kon het voertuig rechtgezet en vervolgens getakeld worden. En dit najaar doet chocolatier Dominique Persone uit Brugge ook een gooi naar de titel van de slimste mens ter wereld op televisie. Persone is al een top chocolatier en ambassadeur van West-Vlaanderen. Wordt hij straks ook effectief de slimste mens ter wereld? Het zou zomaar kunnen, want de Bruggeling is een man van de wereld. Dit najaar maakt hij zijn opwachting in de populaire televisiequiz op Play. Eerder al kondigde presentator Erik van Looy aan dat Stefanie en Francesco Plankaert, Jelle van Daal, Amber Broos en ook Céline Hermans meedoen. Dominique Persone krijgt er trouwens concurrentie van nog meer West-Vlaams culinair talent in de persoon van Sophie Dumont. Zij werd dan wel geboren in Brussel. Haar familie is afkomstig uit Roeselare. En ze liep ook school in hotelschool Ter Duinen in Kokzijde en Ter Groene Poorten in Brugge. Dit najaar in de slimste mens ter wereld.
3: Opening nieuw outletmagazijn met korting tot min 70% bij Sani Centrum Peter Ostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Alsook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1 Laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.

Het is inderdaad alweer donderdag. Kijk eens aan, de VBRO Zomerradio draait op volle toeren. En je weet, daar beginnen we als morgens vroeg mee in deze eigenste VBRO ontbijtshow. Tussen nu en straks 9 uur. Ontbijtradio, ik ben Frederik Thomas. En de redactie zorgt voor 2 keer per uur morgennieuws. Weerman Geert Nasens vanuit zijn weerstation. Uiteraard voor de update van het weerbericht. Kort en bondig en uiteraard ook iets uitgebreiders.

0: nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z, in alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels, de specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels, ook open op zondag.
1: Je kent het wel. Die deur die maar blijft slepen en moeilijk dichtgaat. Dat schilderwerkje dat altijd maar wordt uitgesteld.
2: Het is voor beste congé.
1: Die rotte plank op het terras die nu toch wel dringend vervangen moet worden. En dan zal ik het nog niet hebben over die losliggende tegel in de gang. Of die afvoer die nu toch wel eens eindelijk aan vervanging toe is. Een vakman vind je er tegenwoordig niet meer voor. Mark Nering komt dan ook als geroepen en klaart elke klus in de regio. Zowel binnen als buiten, van een kleine herstelling tot een iets grotere karwei. Streekgenoot Mark Nering. Ervaren, betrouwbaar en betaalbaar. Bel hem vandaag nog 0475 55 68 01.
3: Trakteert. Ja, echt waar. Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 10 en 13 augustus en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
4: Voorwaarden op colruyt.be.
5: Op zondag 6 september op het Zand in Brugge. De 16e editie van De Kaasmarkt. Opnieuw een erg uitgebreid assortiment kaassoorten en aanverwante producten. Waarbij een streekbiertje, wijntje of zelfs een glaasje champagne van Résidence Pierre niet mogen ontbreken. Het Blaaskapelle Festival zorgt ervoor muzikaal entertainment en de mooiste deuntjes. De Brugse Kaasmarkt. Een ware beleving. Want ook de voormalige kaasambassadeurs Rombo, Floris, Cocovin en Latache komen er het beste van zichzelf geven. Ze maken specifieke hapjes op basis van kaas. Ware delicatessen, ter plaatse bereid door topchefs. Niet te missen dus. Kaasmarkt Brugge. Zondag 6 september op het Zand. De hele dag. Kaasmarkt Brugge wordt mede mogelijk gemaakt door hoofdsponsor Royal Aware, gekend van de kazen Oudendijk en Gouda. En door Automobilia, Port of Antwerp Bruges, Brugse Zot, TTK Accounting en de Brugse Radio VBRO.
6: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
7: Vandaag wordt een superhete dag, misschien wel de warmste van deze zomer. Temperaturen schieten omhoog en halen in de loop van de dag tot 33, 34 graden zelfs aan zee. Onvoorstelbaar hoge waardes. Dus landinwaarts nog een stuk hoger. Het zuiden van de provincie heeft daarbij de hoogste maxima en die kunnen daar lokaal tot 6, 37 graden gaan. Nog meer? Wie weet. In elk geval op grote schaal tussen de 33 en de 36 graden vandaag. En dat is er echt over. Ook het weerbeeld is volledig zomers met eigenlijk alleen maar zon. Amper of helemaal geen wolken. Of het moet dus een hoog sluierwolkje zijn. Maar zelfs dat is er te veel aan gevraagd. De wind is zwak tot matig zuidoost. Aan zee misschien vanmiddag toch wel wat zeebries, waardoor daar dan toch een klein beetje aftopping van die hoogste maxima plaatsvindt. Maar verwacht er niet al te veel van. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
8: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen, recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.

0: Vroeger werd de mensheid gewekt door een kraaiende haan. Later door een oorverdovende, vervelende wekker. Of door een irritante wekkerradio die enorm stoort. Maar gelukkig is er nu de VBRO Ontbijtshow. Iedere werkdag van 7 tot 9 met Frederik Thomas. Hier bij VBRO 2.
1: In de Zwitserse Alpen zijn de lichamen teruggevonden van twee Belgische wandelaars die daar 34 jaar geleden spoorloos verdwenen waren. Dat meldt het laatste nieuws. Bij de lichamen werden ook documenten gevonden die erop wijzen dat het waarschijnlijk om de twee vermiste Belgen gaat. DNA-onderzoek moet dat nog bevestigen. De woordvoerster van het Witte Huis, Caroline Leavitt, stopt eind deze maand. Dat meldt de Amerikaanse president Trump. Volgens Trump wil Leavitt meer tijd doorbrengen met haar familie. Ze is 28 jaar en heeft nog jonge kinderen. Zij was de jongste woordvoerder van het Witte Huis ooit. Ze stond bekend om haar confronterende houding tegenover journalisten. In het voetbal heeft Paris Saint-Germain de Europese Supercup gewonnen. De Champions League-winnaar versloeg met 2-1 Europa League-winnaar Aston Villa. De scheidsrechter van deze Europese Supercup was overigens Omar Artan. Op het voorbije WK voetbal mocht de Somaliër van de Amerikaanse douane het land niet binnen. Daardoor kon hij op het WK geen enkele match fluiten. En op de EK zwemmen in Parijs heeft Roos van Otterdijk een eerste Belgische medaille behaald. Van Otterdijk veroverde net als 2 jaar geleden zilver op de 50 meter vlinderslag. Het verschil tussen goud en zilver was maar 700ste seconde. Maar met een tijd van 25.12 klokte Van Otterdijk wel een nieuw Belgisch record. Het wordt een zonnige dag met temperaturen tot 35 graden. Ook morgen nog heet met zon. In het weekend maximaal 29 graden en kans op regen of onweer.
2: De Brugse Kappen.

0: Ja, onze weerman die is formeel. Je hoort hem straks trouwens nog iets uitgebreider. Vandaag en morgen, ja, dat worden twee hittedagen. Dagen om te puffen en om zeker en vast wat verkoeling te zoeken. En niet te veel in die echte felle zon te vertoeven. En genoeg drinken natuurlijk ook. En in die week 33, in die fantastische zomer van 2026, is onze Brugse Keppe Benny Blanco samen met de dames Selena Gomez en Becky G. T. Olvido hoorde je nog een keer in onze VBRO ontbijtshow. Ja, je weet het, die Brugse Keppe die komt iedere dag weer voorbij in ons ochtendprogramma hier bij de VBRO. Een heel goedemorgen. Ik ben Frederik Thomas in
1: de VBRO ontbijtshow.

Vandaag wordt een heel hete dag, misschien wel de warmste van deze zomer. Temperaturen beginnen al heel vroeg aan een klim. Komen uiteindelijk in de loop van de middag uit op 34 graden aan de kust tot 35 à 36 graden landinwaarts. Misschien lokaal wel nog wat meer. Hoogste temperaturen, Leienstreek, Kortrijkse en laat ons zeggen het Heuvelland, daar de hoogste maxima. Ga je meer richting de kust, zit je ook op heel hoge temperaturen, 34 graden. Trouwens ook vandaag noteren we echt wel officieel onze vijfde regionale hittegolf in onze provincie. Dus dat is onvoorstelbaar van deze zomer. Met uiteraard heel veel zon. Gaandeweg de dag aan de kust wat zeebries, waardoor daar dan de maxima wat afgetopt worden, maar we blijven royaal in de 30 graden zitten. Landinwaarts een zwakke tot matige zuidoostelijke wind. Vanavond, vannacht uiteraard een trage afkoeling. Na de ochtend toe nog 15, 16 graden. In stedelijke gebieden is dat uiteraard een flink stuk meer en heldere omstandigheden. Morgen dan nog zo'n hitte dag. Minder extreem dan vandaag, maar toch nog 30 tot 35 graden. Snellere afkoeling, dat wel. In de loop van de dag wat meer wind uit west, noordwest, die dan minder warme lucht zal beginnen binnenblazen. En uiteraard ook morgen heel erg zonnig weer. In het weekend wat verdere afkoeling. Zaterdag nog 27, zondag nog 23 graden. Misschien zaterdag hier en daar een bui, maar niet meer dan een bui hoor. En dan zondag opnieuw vrij zonnig met droge omstandigheden onder regie van een nieuw uitloper van een hoge drukgebied. Begin volgende week wat meer wisselvalligheid, misschien dinsdag zelfs een paar echte buien of wat regen, we gaan het zien. Maar wel aanhoudend doorheen de week maxima van 20 tot 25 graden.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 8 uur.

0: In de Zwitserse Alpen zijn de lichamen teruggevonden van twee Belgische wandelaars die daar 34 jaar geleden spoorloos verdwenen waren. Dat meldt het laatste nieuws. Bij de lichamen werden ook documenten gevonden die erop wijzen dat het waarschijnlijk om de twee vermiste Belgen gaat. DNA-onderzoek moet dat nog bevestigen. De woordvoerster van het Witte Huis, Caroline Leavitt, stopt eind deze maand. Dat meldt de Amerikaanse president Trump. Volgens Trump wil Leavitt meer tijd doorbrengen met haar familie. Ze is 28 jaar en heeft nog jonge kinderen. Zij was de jongste woordvoerder van het Witte Huis ooit. Ze stond bekend om haar confronterende houding tegenover journalisten. In het voetbal heeft Paris Saint-Germain de Europese Supercup gewonnen. De Champions League-winnaar versloeg met 2-1 Europa League-winnaar Aston Villa. De scheidsrechter van deze Europese Supercup was overigens Omar Artan. Op het voorbije WK voetbal mocht de Somaliër van de Amerikaanse douane het land niet binnen. Daardoor kon hij op het WK geen enkele match fluiten. En op de EK zwemmen in Parijs heeft Roos van Otterdijk een eerste Belgische medaille behaald. Van Otterdijk veroverde net als 2 jaar geleden zilver op de 50 meter vlinderslag. Het verschil tussen goud en zilver was maar 700ste seconde. Maar met een tijd van 25.12 klokte Van Otterdijk wel een nieuw Belgisch record. Het wordt een zonnige dag met temperaturen tot 35 graden. Ook morgen nog heet met zon. In het weekend maximaal 29 graden en kans op regen of onweer.
1: Nieuws uit je regio.
2: Brugge telde in juli 850.000 bezoekers. Dat zijn er 6% meer dan in 2025 het geval was. 2 op de 3 bezoekers komen uit het buitenland, zo blijkt. De verblijfstoeristen in Brugge realiseerden samen 200.000 overnachtingen. En dat is een lichte stijging van zo'n 2% ten overstaan van vorig jaar. Positieve cijfers dus al bij al. Toch reageert de sector met eerder gemengde gevoelens. Vooral omdat de eerste jaarhelft globaal minder goed was in Brugge. Voor de Brugse koetsiers zijn de hittegolven van deze zomer helemaal geen goed nieuws. Want bij temperaturen boven de 30 graden moeten ze hun paarden op stal laten. De evaluatie bij de bootjes die rondvaren op de rijen is dat juli ietsje minder was dan diezelfde maand vorig jaar. Woensdagmorgen even voor 8 merkte de bestuurder van een kleine personenauto die op de parallelweg van de expressweg in Brugge in de richting van de kust reed dat zijn voertuig hevig begon te roken. De twee inzittenden konden het voertuig parkeren, veilig verlaten en probeerden met een brandblusser de vlammen te bestrijden. Maar dat was onbegonnen werk. Toen de opgeroepen Brugse brandweer ter plaatse arriveerde, stond de wagen al volledig in lichterlaaien. Het blussen zelf verliep zonder problemen. Tijdens de interventie was de parallelweg afgesloten voor het verkeer. Op de E40 autosnelweg ter hoogte van Brugge richting Oostende is woensdagochtend vroeg even over 7 uur een vrachtwagen geladen met 25 ton gekanteld. Daardoor raakten 2 rijstroken versperd. Het ongeval gebeurde toen de trucker aan het slippen ging op de autosnelweg. Daardoor belandde de vrachtwagen dwars over de baan. Verkeer moest bijgevolg over de linkerrijstrook passeren. De chauffeur kon zelf uit zijn cabine kruipen. De hinder duurde enige tijd omdat de vrachtwagen zwaar geladen was en de volledige vracht eerst overgeladen moest worden. Daarna kon het voertuig rechtgezet en vervolgens getakeld worden. En dit najaar doet chocolatier Dominique Persone uit Brugge ook een gooi naar de titel van de slimste mens ter wereld, op televisie. Persone is al een topchocolatier en ambassadeur van West-Vlaanderen. Wordt hij straks ook effectief de slimste mens ter wereld? Het zou zomaar kunnen, want de Bruggeling is een man van de wereld. Dit najaar maakt hij zijn opwachting in de populaire televisiequiz op Play. Eerder al kondigde presentator Erik van Looy aan dat Stefanie en Francesco Plankaert, Jelle van Daal, Amber Broos en ook Céline Hermans meedoen. Dominique Persone krijgt er trouwens concurrentie van nog meer West-Vlaams culinair talent in de persoon van Sophie Dumont. Zij werd dan wel geboren in Brussel. Haar familie is afkomstig uit Roeselaren. En ze liep ook school in Hotelschool Ter Duinen in Kokzijde en Ter Groene Poorten in Brugge. Dit najaar in de slimste mens ter wereld.
3: La, la, la, la. Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
4: Dat is een truc van mijn onkel Richard.
3: Mossy Nabas.
5: Eierpa, een nachtwinkel.
3: Of William Boeva.
6: Ik dacht, ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken. Back to
3: Baccarat. Tickets witte-paard.be.
7: Opening nieuw outletmagazijn met korting tot min 70% bij Sanicentrum Peter Ostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1 Laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
8: Op zondag 6 september op het Zand in Brugge. De 16e editie van De Kaasmarkt. Opnieuw een erg uitgebreid assortiment kaassoorten en aanverwante producten. Waarbij een streekbiertje, wijntje of zelfs een glaasje champagne van Résidence Pierre niet mogen ontbreken. Het Blaaskapelle Festival zorgt ervoor muzikaal entertainment en de mooiste deuntjes. De Brugse Kaasmarkt. Een ware beleving. Want ook de voormalige kaasambassadeurs Rombo, Floris, Cocovin en Latache komen er het beste van zichzelf geven. Ze maken specifieke hapjes op basis van kaas. Ware delicatessen, ter plaatse bereid door topchefs. Niet te missen dus. Kaasmarkt Brugge. Zondag 6 september op het Zand. De hele dag. Kaasmarkt Brugge wordt mede mogelijk gemaakt door hoofdsponsor Royal Aware, gekend van de kazen Oudendijk en Gouda. En door Automobilia, Port of Antwerp Bruges, Brugse Zot, TTK Accounting en de Brugse Radio VBRO.

Deel 2 van deze donderdagse VBRO ontbijtshow. En daarnet hadden we het nieuws van achten. Woordje van dank daarvoor aan het adres van onze VBRO nieuwsdienst. Op deze donderdag weerman Geert Nasens, die is ook paraat. Je hoort hem kort en bondig nog voor het nieuws op het halve uur. En dan straks omstreeks 9:15 met zijn ochtendweerbabbel. Goedemorgen, ik ben Frederik Thomas.

0: Luister digitaal via brugseradio.be, radioplayer.be of onze app. Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen. Ben je op zoek naar een artiest die elk feest onvergetelijk maakt? Sammy Moore brengt een warme muzikale show vol klassiekers, meezingers en eigen hits. Zoals rockzanger. Eén keer en samen zijn. Met meer dan 10 jaar ervaring raakt hij zijn publiek met enthousiasme, energie en interactie. Van slager tot pop. Levenslied tot rock. Sammy Moore schakelt moeiteloos tussen stijlen en talen. Nederlands, Frans, Engels, Spaans of Duits. Perfect voor events, huwelijken, verjaardagen, festivals of dansnamiddagen. Laat je meevoeren op een reis vol sfeer, nostalgie en ambiance. Meer info? Bezoek sammymoore.be.
1: De VWRO Matinee Show strijkt ook in augustus weer eens neer in Voetbal Lord of the Wings in Menen. Op zondag 16 augustus. Een heerlijk gezellige namiddag vol muziek en dans. En met gratis koffie en gebak. Gastheer Alwin Rennen presenteert en zingt. De trein naar het geluk. Met ook van de partij Michael Heaven. Mike Delano en Andrei Lugovski. Inschrijvingen voor deze matinee-show op

0: Je kan er vooraf ook iets eten na reservatie bij Lord of the Wings. Guido Gezellelaan 137 in Menen. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
1: En Colruyt trakteert. Ja, echt waar. Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 10 en 13 augustus en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
2: Voorwaarden op colruyt.be.
3: Op zondag 6 september op het Zand in Brugge. De 16e editie van De Kaasmarkt. Opnieuw een erg uitgebreid assortiment kaassoorten en aanverwante producten. Waarbij een streekbiertje, wijntje of zelfs een glaasje champagne van Résidence Pierre niet mogen ontbreken. Het Blaaskapelle Festival zorgt ervoor muzikaal entertainment en de mooiste deuntjes. De Brugse Kaasmarkt. Een ware beleving. Want ook de voormalige kaasambassadeurs Rombo, Floris, Coco Vin en Latache komen er het beste van zichzelf geven. Ze maken specifieke hapjes op basis van kaas. Ware delicatessen, ter plaatse bereid door topchefs. Niet te missen dus. Kaasmarkt Brugge. Zondag 6 september op het Zand. De hele dag. Kaasmarkt Brugge wordt mede mogelijk gemaakt door hoofdsponsor Royal Awear, gekend van de kazen Oudendijk en Gouda. En door Automobilia, Port of Antwerp Bruges, Brugse Zot, TTK Accounting en de Brugse Radio VBRO.
4: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
5: Vandaag wordt een superhete dag. Misschien wel de warmste van deze zomer. Temperaturen schieten omhoog en halen in de loop van de dag tot 33, 34 graden zelfs aan zee. Onvoorstelbaar hoge waardes. Dus landinwaarts nog een stuk hoger. Het zuiden van de provincie heeft daarbij de hoogste maxima. En die kunnen daar lokaal tot 6, 37 graden gaan. Nog meer? Wie weet. In alle geval op grote schaal tussen de 33 en de 5, 36 graden vandaag. En dat is er echt over. Ook het weerbeeld is volledig zomers met eigenlijk alleen maar zon. Amper of helemaal geen wolken. Of het moet dus een hoog sluierwolkje zijn. Maar zelfs dat is er te veel aan gevraagd. De wind is zwak tot matig zuidoost. Aan zee misschien vanmiddag toch wel wat zeebries, waardoor daar dan toch een klein beetje aftopping van die hoogste maxima plaatsvindt. Maar verwacht er niet al te veel van. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
6: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.

In de Zwitserse Alpen zijn de lichamen teruggevonden van twee Belgische wandelaars die daar 34 jaar geleden spoorloos verdwenen waren. Dat meldt het laatste nieuws. Bij de lichamen werden ook documenten gevonden die erop wijzen dat het waarschijnlijk om de twee vermiste Belgen gaat. DNA-onderzoek moet dat nog bevestigen. De woordvoerster van het Witte Huis, Caroline Leavitt, stopt eind deze maand. Dat meldt de Amerikaanse president Trump. Volgens Trump wil Leavitt meer tijd doorbrengen met haar familie. Ze is 28 jaar en heeft nog jonge kinderen. Zij was de jongste woordvoerder van het Witte Huis ooit. Ze stond bekend om haar confronterende houding tegenover journalisten. In het voetbal heeft Paris Saint-Germain de Europese Supercup gewonnen. De Champions League-winnaar versloeg met 2-1 Europa League-winnaar Aston Villa. De scheidsrechter van deze Europese Supercup was overigens Omar Artan. Op het voorbije WK voetbal mocht de Somaliër van de Amerikaanse douane het land niet binnen. Daardoor kon hij op het WK geen enkele match fluiten. En op de EK zwemmen in Parijs heeft Roos van Otterdijk een eerste Belgische medaille behaald. Van Otterdijk veroverde net als 2 jaar geleden zilver op de 50 meter vlinderslag. Het verschil tussen goud en zilver was maar 700ste seconde. Maar met een tijd van 25.12 klokte Van Otterdijk wel een nieuw Belgisch record. Het wordt een zonnige dag met temperaturen tot 35 graden. Ook morgen nog heet met zon. In het weekend maximaal 29 graden en kans op regen of onweer.

ze waren er al vrij zeker van en ook heel erg vroeg mee aan met dat liedje. Dat het in feite een zomerhit zou worden. Hè? Fantastisch zomersarrangement voor de Romeo's. Op en top, op het lijf geschreven. Ik zag jou, maar even draait inmiddels ook alweer flink wat weken mee hier bij de VBRO voormalige Brugse Kappen. En zometeen gaan we in deze donderdagse VBRO ontbijtshow alweer de laatste rechte lijn in. Je weet hoe we dat stevig doen, hè? Met het weerpraatje, het ochtendweerpraatje van en met weerman Geert Nasens. Goedemorgen.

Vandaag wordt een heel hete dag, misschien wel de warmste van deze zomer. Temperaturen beginnen al heel vroeg aan een klim en komen uiteindelijk in de loop van de middag uit op 34 graden aan de kust tot 35 à 36 graden landinwaarts. Misschien lokaal wel nog wat meer. Hoogste temperaturen, Leienstreek, Kortrijkse en laat ons zeggen het Heuvelland, daar de hoogste maxima. Ga je meer richting de kust, zit je ook op heel hoge temperaturen, 34 graden. Trouwens ook vandaag noteren we echt wel officieel onze vijfde regionale hittegolf in onze provincie. Dus dat is onvoorstelbaar van deze zomer. Met uiteraard heel veel zon. Gaandeweg de dag aan de kust wat zeebries, waardoor daar dan de maxima wat afgetopt worden, maar we blijven royaal in de 30 graden zitten. Landinwaarts een zwakke tot matige zuidoostelijke wind. Vanavond, vannacht uiteraard een trage afkoeling. Na de ochtend toe nog 15, 16 graden. In stedelijke gebieden is dat uiteraard een flink stuk meer en heldere omstandigheden. Morgen dan nog zo'n hitte dag. Minder extreem dan vandaag, maar toch nog 30 tot 35 graden. Snellere afkoeling, dat wel. In de loop van de dag wat meer wind uit west, noordwest, die dan minder warme lucht zal beginnen binnenblazen. En uiteraard ook morgen heel erg zonnig weer. In het weekend wat verdere afkoeling. Zaterdag nog 27, zondag nog 23 graden. Misschien zaterdag hier en daar een bui, maar niet meer dan een bui hoor. En dan zondag opnieuw vrij zonnig met droge omstandigheden onder regie van een nieuw uitloper van een hoge drukgebied. Begin volgende week wat meer wisselvalligheid, misschien dinsdag zelfs een paar echte buien of wat regen, we gaan het zien. Maar wel aanhoudend doorheen de week maxima van 20 tot 25 graden.

0: Onze eigen Norbert Zaliger was dat nog een keer in 70 met liedje voor Marianne, zijn allergrootste hit. Vandaag nog een keer als regioplaat in de staart van onze donderdagse VBRO ontbijtshow. Ja, die ontbijtshow die zit er zo goed als op voor vandaag 13 augustus. We gaan hem zo meteen afronden met een update van ons ochtendjournaal. Het nieuws van 9 uur met de VBRO nieuwsdienst. Ja, dan zijn we er uiteraard om het uur minstens weer met meer nieuws hier bij de Brugse Radio. En natuurlijk met het late ochtendblok Muziek bij Staai werkt 3 uur lang tot aan het eerste middagnieuws en de donderdagse zomergroet van en met Rudy Meins vanmiddag.
1: Dit was de ontbijtshow van VBRO. Tot morgen.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 9 uur.

0: Twee burgemeesters en 15 schepenen combineren hun politieke mandaat met een ziektepensioen. Dat blijkt uit cijfers die NVA heeft opgevraagd. Wie een ziektepensioen krijgt, mag nog bijverdienen. Maar volgens NVA is het opmerkelijk dat mensen tegelijk een politiek mandaat kunnen opnemen. De partij zegt dat het oude systeem te weinig keek naar wat iemand nog wel kon. De nieuwe instroom is intussen gestopt. Zo'n 87.000 ambtenaren krijgen nog een ziektepensioen. In Frankrijk is in 80 departementen code oranje voor hitte afgekondigd. Het kan daar plaatselijk 40 graden worden. In 50 departementen blijft er een hoog risico op natuurbranden. In Pas-de-Calais, in het noorden van het land, mogen meer dan 1000 geëvacueerde vakantiegangers intussen terug naar hun camping. Ze moesten die verlaten door branden in de duinen. Het vuur is intussen onder controle. De zware aardbeving in Colombia heeft nu al aan 265 mensen het leven gekost. Zo'n 3500 anderen raakten gewond. Er zijn ook nog 500 tot enkele duizenden mensen vermist. De schok had een kracht van 7,4. De overheid heeft de economische noodtoestand afgekondigd. Dat betekent dat ze geld kan vrijmaken om de schade aan woningen, scholen en ziekenhuizen te herstellen. Op het EK Atletiek in Birmingham is Paulien Kokuit vierde geworden in de finale van de 400 meter horde. Ze greep daarmee net naast een medaille. Daniel Segers finishte als achtste en laatste in de finale van de 400 meter. En op de 110 meter horde zijn Zeno van Eijgen en Eli Bakari uitgeschakeld in de halve finale. De voorbije nacht waren er opvallend veel vallende sterren te zien. De Perseïde bereikte rond 4 uur hun hoogtepunt. Het is een van de bekendste meteorenzwermen. En gisteravond was er ook een bijzondere zonsverduistering. De maan schoof voor bijna 90% voor de zon. Het was de grootste gedeeltelijke zonsverduistering in ons land sinds 1999. Een eclips van vergelijkbare omvang krijgen we hier pas opnieuw in 2081. Het is opnieuw zonnig en zeer warm. Plaatselijk kan het kwik oplopen tot 35 graden. Morgen wordt de heetste dag. We kunnen dan 37 graden halen. Zaterdag mogen we zonnige periode verwachten bij een graad of 28. Zondag is er kans op een bui bij maxima rond 26 graden.
1: Nieuw van Freek.

Monica van Freek van Rooij. Een zomers uptempo ambiance nummer met een heerlijk meezingbare refrein. Warme vakantievibes en een vleugje romantiek. Een nummer dat meteen blijft hangen. Freek van Rooij boeken op jouw evenement, feest of organisatie. Bel 0477 39 27 35. Mail bova-entertainment@hotmail.com of kijk op freekvanrooij.com.

freekvanrooij.com. Altijd schone muziek.

0: Op zondag 6 september op het Zand in Brugge. De 16e editie van De Kaasmarkt. Opnieuw een erg uitgebreid assortiment kaassoorten en aanverwante producten. Waarbij een streekbiertje, wijntje of zelfs een glaasje champagne van Résidence Pierre niet mogen ontbreken. Het Blaaskapelle Festival zorgt ervoor muzikaal entertainment en de mooiste deuntjes. De Brugse Kaasmarkt. Een ware beleving. Want ook de voormalige kaasambassadeurs Rombo, Floris, Coco Vin en Latache komen er het beste van zichzelf geven. Ze maken specifieke hapjes op basis van kaas. Ware delicatessen ter plaatse bereid door topchefs. Niet te missen dus. Kaasmarkt Brugge. Zondag 6 september op het Zand. De hele dag. Kaasmarkt Brugge wordt mede mogelijk gemaakt door hoofdsponsor Royal Awear, gekend van de kazen Oudendijk en Gouda. En door Automobilia, Port of Antwerp Bruges, Brugse Zot, TTK Accounting en de Brugse Radio VBRO.
1: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
2: Kom op zondag 30 augustus naar het prachtige stadspaleis Hof Bladelin. Want Brugge is een bruisend dagfestival rijker. Bruges, the Sea and the South. Resonances. Wat verbindt Florence en Brugge? Anna Maria Luisa de Medici, Raphaël, Corelli, Vivaldi en Tartini. En stadspaleis Hof Bladelin. Beleef de begeesterende gidsen Joop Berten en Wouter de Lare. Boeiende interviews en twee concerten door internationaal geroemde muzici, onder wie David Plantier, Lucia Swartz en Rio Terracado. Pure magie all'italiana. Met als gastspreker Sarah Schneider. Presentatie door Bart Stouten en concertopnames door de Concertzender. Koop tijdig uw tickets of voordelige festivalbundel bij in en uit in het Concertgebouw of via ticketsbrugge.be. En zoek op dagfestival. Alle informatie leest u op passionbeyondbach.com. Tot zondag 30 augustus in Hof Bladelin, Naaldenstraat Brugge.
0: De Brugse Radio.

Brugge telde in juli 850.000 bezoekers. Dat zijn er 6% meer dan in 2025 het geval was. 2 op de 3 bezoekers komen uit het buitenland, zo blijkt. De verblijfstoeristen in Brugge realiseerden samen 200.000 overnachtingen. En dat is een lichte stijging van zo'n 2% ten overstaan van vorig jaar. Positieve cijfers dus al bij al. Toch reageert de sector met eerder gemengde gevoelens. Vooral omdat de eerste jaarhelft globaal minder goed was in Brugge. Voor de Brugse koetsiers zijn de hittegolven van deze zomer helemaal geen goed nieuws. Want bij temperaturen boven de 30 graden moeten ze hun paarden op stal laten. De evaluatie bij de bootjes die rondvaren op de rijen is dat juli ietsje minder was dan diezelfde maand vorig jaar. Woensdagmorgen even voor 8 merkte de bestuurder van een kleine personenauto die op de parallelweg van de expressweg in Brugge in de richting van de kust reed dat zijn voertuig hevig begon te roken. De twee inzittenden konden het voertuig parkeren, veilig verlaten en probeerden met een brandblusser de vlammen te bestrijden. Maar dat was onbegonnen werk. Toen de opgeroepen Brugse brandweer ter plaatse arriveerde, stond de wagen al volledig in lichterlaaien. Het blussen zelf verliep zonder problemen. Tijdens de interventie was de parallelweg afgesloten voor het verkeer. Op de E40 autosnelweg ter hoogte van Brugge richting Oostende is woensdagochtend vroeg even over 7 uur een vrachtwagen geladen met 25 ton gekanteld. Daardoor raakten 2 rijstroken versperd. Het ongeval gebeurde toen de trucker aan het slippen ging op de autosnelweg. Daardoor belandde de vrachtwagen dwars over de baan. Verkeer moest bijgevolg over de linkerrijstrook passeren. De chauffeur kon zelf uit zijn cabine kruipen. De hinder duurde enige tijd omdat de vrachtwagen zwaar geladen was en de volledige vracht eerst overgeladen moest worden. Daarna kon het voertuig rechtgezet en vervolgens getakeld worden. En dit najaar doet chocolatier Dominique Persone uit Brugge ook een gooi naar de titel van de slimste mens ter wereld op televisie. Persone is al een topchocolatier en ambassadeur van West-Vlaanderen. Wordt hij straks ook effectief de slimste mens ter wereld? Het zou zomaar kunnen, want de Bruggeling is een man van de wereld. Dit najaar maakt hij zijn opwachting in de populaire televisiequiz op Play. Eerder al kondigde presentator Erik van Looy aan dat Stefanie en Francesco Plankaert, Jelle van Daal, Amber Broos en ook Céline Hermans meedoen. Dominique Persone krijgt er trouwens concurrentie van nog meer West-Vlaams culinair talent in de persoon van Sophie Dumont. Zij werd dan wel geboren in Brussel. Haar familie is afkomstig uit Roeselaren. En ze liep ook school in Hotelschool Ter Duinen in Kokzijde en Ter Groene Poorten in Brugge. Dit najaar in de slimste mens ter wereld.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 10 uur.

Twee burgemeesters en 15 schepenen combineren hun politieke mandaat met een ziektepensioen. Dat blijkt uit cijfers die NVA heeft opgevraagd. Wie een ziektepensioen krijgt, mag nog bijverdienen. Maar volgens NVA is het opmerkelijk dat mensen tegelijk een politiek mandaat kunnen opnemen. De partij zegt dat het oude systeem te weinig

0: Keek naar wat iemand nog wel kon. De nieuwe instroom is intussen gestopt. Zo'n 87.000 ambtenaren krijgen nog een ziektepensioen. In Frankrijk is in 80 departementen code oranje voor hitte afgekondigd. Het kan daar plaatselijk 40 graden worden. In 50 departementen blijft er een hoog risico op natuurbranden. In Pas-de-Calais, in het noorden van het land, mogen meer dan 1000 geëvacueerde vakantiegangers intussen terug naar hun camping. Ze moesten die verlaten door branden in de duinen. Het vuur is intussen onder controle. De zware aardbeving in Colombia heeft nu al aan 265 mensen het leven gekost. Zo'n 3500 anderen raakten gewond. Er zijn ook nog 500 tot enkele duizenden mensen vermist. De schok had een kracht van 7,4. De overheid heeft de economische noodtoestand afgekondigd. Dat betekent dat ze geld kan vrijmaken om de schade aan woningen, scholen en ziekenhuizen te herstellen. Op het EK Atletiek in Birmingham is Pauline Kokuit vierde geworden in de finale van de 400 meter horde. Ze greep daarmee net naast een medaille. Daniel Segers finishte als achtste en laatste in de finale van de 400 meter. En op de 110 meter horde zijn Zeno van Nijgen en Eli Bakari uitgeschakeld in de halve finale. De voorbije nacht waren er opvallend veel vallende sterren te zien. De Perseïde bereikte rond 4 uur hun hoogtepunt. Het is een van de bekendste meteorenzwermen. En gisteravond was er ook een bijzondere zonsverduistering. De maan schoof voor bijna 90% voor de zon. Het was de grootste gedeeltelijke zonsverduistering in ons land sinds 1999. Een eclips van vergelijkbare omvang krijgen we hier pas opnieuw in 2081. Het is opnieuw zonnig en zeer warm. Plaatselijk kan het kwik oplopen tot 35 graden. Morgen wordt de heetste dag. We kunnen dan 37 graden halen. Zaterdag mogen we zonnige periode verwachten bij een graad of 28. Zondag is er kans op een bui bij maxima rond 26 graden.
1: Nieuws uit je regio.
2: Een 41-jarige man uit Roeselare is gisterenochtend rond 10:30 zwaar gewond geraakt toen hij op het kruispunt van de Korte Markestraat en de Droge Broodstraat in Hoogleden op zijn speedpedelec werd aangereden door een auto. Het slachtoffer kwam op de ruit van het voertuig terecht. Een ambulance en een mughele kwamen ter plaatse. De man werd overgevlogen naar het AZ Delta in Roeselare. Bij een woningbrand in Beernem zijn gisteravond 2 woningen onbewoonbaar verklaard. Buren probeerden in afwachting van de komst van de brandweer al te blussen. Maar toen die arriveerde was er al sprake van een uitslaande brand. 3 mensen werden preventief naar het ziekenhuis gebracht. Aan het kruispunt van de Diksmuidse Steenweg en de Rijksweg in Roeselare zijn gisteren namiddag 2 vrachtwagens op elkaar gebotst. Een van de vrachtwagens stond te wachten aan het rode licht toen de andere achteraan op hem inreed. Bij de aanrijding raakte er niemand gewond, maar de schade aan beide vrachtwagens is wel aanzienlijk. In Blankenbergen is gisterenmiddag een 87-jarige man ernstig gewond geraakt toen hij met de fiets aan de hand de weg probeerde over te steken. Wellicht had hij een aankomende tram niet opgemerkt. Door de aanrijding zat het slachtoffer gekneld tussen de tram en de metalen afsluiting aan de tramhalte Pier in Blankenbergen. De hulpdiensten moesten de tachtiger bevrijden uit zijn benarde positie. Daarna werd hij zwaar gewond overgebracht naar het ziekenhuis. Gisteren, iets voor de middag, is een auto volledig uitgebrand op de parking van de Spar en de Wibra langs de Ypersteenweg in Veurne. Het was een voorbijrijdende ambulance die de alarmcentrale verwittigde. Toen de brandweer arriveerde, was de brand al onder controle. Personeel van de winkels Spar en Wibra gingen de vlammen te lijf met een schuimblusser. En op een recyclageplaats voor landbouwvoertuigen langs de Ypersteenweg in Women bij Diksmuiden brak gisterenmiddag een zware brand uit. Het vuur vernielde uiteindelijk een grasterrein van zo'n 500 vierkante meter. De eigenaar sloeg alarm nadat een vonkje tijdens laswerken oversloeg in het gras.
1: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond 1 special guest. Sven de Ridder.
3: Ja, is een truc van mannen onkel Richard.
1: Mossi Nabas.
4: Eierpa, een nachtwinkel.
1: Of William Boeva.
3: Ik dacht, ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken. Back to Baccarat.
5: tickets witte-paard.be.
6: Opening nieuw outletmagazijn met korting tot min 70% bij Sanicentrum Peter Ostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1 Laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
7: Op zondag 6 september op het Zand in Brugge. De 16e editie van De Kaasmarkt. Opnieuw een erg uitgebreid assortiment kaassoorten en aanverwante producten. Waarbij een streekbiertje, wijntje of zelfs een glaasje champagne van Résidence Pierre niet mogen ontbreken. Het Blaaskapelle Festival zorgt ervoor muzikaal entertainment en de mooiste deuntjes. De Brugse Kaasmarkt. Een ware beleving. Want ook de voormalige kaasambassadeurs Rombo, Floris, Cocovin en Latache komen er het beste van zichzelf geven. Ze maken specifieke hapjes op basis van kaas. Ware delicatessen ter plaatse bereid door topchefs. Niet te missen dus. Kaasmarkt Brugge. Zondag 6 september op het Zand de hele dag. Kaasmarkt Brugge wordt mede mogelijk gemaakt door hoofdsponsor Royal Aware, gekend van de kazen Oudendijk en Gouda, en door Automobilia, Port of Antwerp Bruges, Brugse Zot, TTK Accounting en de Brugse Radio VBRO.
8: Altijd schone muziek.

0: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen. Ben je op zoek naar een artiest die elk feest onvergetelijk maakt? Sammy Moore brengt een warme muzikale show vol klassiekers, meezingers en eigen hits. Zoals Roxanne. Eén keer en samen zijn. Met meer dan 10 jaar ervaring raakt hij zijn publiek met enthousiasme, energie en interactie. Van slager tot pop. Levenslied tot rock. Sammy Moore schakelt moeiteloos tussen stijlen en talen. Nederlands, Frans, Engels, Spaans of Duits. Perfect voor events, huwelijken, verjaardagen, festivals of dansnamiddagen. Laat je meevoeren op een reis vol sfeer, nostalgie en ambiance. Meer info? Bezoek sammymoore.be.
1: De VBRO Matinee Show strijkt ook in augustus weer eens neer in Voetbal Lord of the Wings in Menen. Op zondag 16 augustus. Een heerlijk gezellige namiddag vol muziek en dans. En met gratis koffie en gebak. Gastheer Alwin Rennen presenteert en zingt. De trein naar het geluk. Met de hoek van de partij, Michael Heaven. Mike Delano en André Lugowski. Inschrijvingen voor deze matinee-show

0: Je kan er vooraf ook iets eten na reservatie bij Lord of the Wings. Guido Gezellelaan 137 in Menen. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
1: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
2: Vandaag wordt een superhete dag, misschien wel de warmste van deze zomer. Temperaturen schieten omhoog en halen in de loop van de dag tot 33, 34 graden zelfs aan zee. Onvoorstelbaar hoge waardes dus. Landinwaarts nog een stuk hoger. Het zuiden van de provincie heeft daarbij de hoogste maxima en die kunnen daar lokaal tot 6, 37 graden gaan. Nog meer? Wie weet. In elk geval op grote schaal tussen de 33 en de 36 graden vandaag. En dat is er echt over. Ook het weerbeeld is volledig zomers met eigenlijk alleen maar zon. Amper of helemaal geen wolken. Of het moet dus een hoog sluierwolkje zijn. Maar zelfs dat is er te veel aan gevraagd. De wind is zwak tot matig zuidoost. Aan zee misschien vanmiddag toch wel wat zeebries, waardoor daar dan toch een klein beetje aftopping van die hoogste maxima plaatsvindt. Maar verwacht er niet al te veel van. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
3: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.

En er zit een man op de trein. En er zit over hem zo'n heel schoon, lief, jong meisje. Met zo'n klein meneer Roksken aan, zo'n decolleteetje. En die man vraagt op een zeker moment... Juffrouw, zegt hem, zou ik eens iets mogen vragen? Ja, meneer, zegt ze, wat is het? En wel, zegt hem, zou ik zo op uw billeke een mogen schrijven... vrolijk kerstfeest? Oh ja, zegt dat juffrouwke. En ze heeft de Rokske zo nog een beetje meer naar omhoog... en hij zo heel traag, vrolijk kerstfeest. En ze zijn een beetje verder en die man terug. Juffrouwke, zou ik nog eens iets mogen vragen? Ja, ja, zegt dat juffrouwke, zo heel sexy. Mag ik op dat ander billeke een keer schrijven? Gelukkig nieuwjaar. Ja, ja, zegt ze, ze heeft dan nog wat doorgerop. Nee, want het is een langer woord. En hij zo heel traag, gelukkig nieuwjaar. En ze zijn aan het rijden, hè. Dus met een trein, hè. En ze zijn aan het rijden. En ineens vraagt die man, zou ik nu nog iets mogen vragen? Ja, ja, zei ze. Zou ik tussen kerstmis en nieuwjaar mogen binnenwippen, zei ze.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 11 uur.

Twee burgemeesters en 15 schepenen combineren hun politieke mandaat met een ziektepensioen. Dat blijkt uit cijfers die N-VA heeft opgevraagd. Wie een ziektepensioen krijgt, mag nog bijverdienen. Maar volgens N-VA is het opmerkelijk dat mensen tegelijk een politiek mandaat kunnen opnemen. De partij zegt dat het oude systeem te weinig keek naar wat iemand nog wel kon. De nieuwe instroom is intussen gestopt. Zo'n 87.000 ambtenaren krijgen nog een ziektepensioen. In Frankrijk is in 80 departementen code oranje voor hitte afgekondigd. Het kan daar plaatselijk 40 graden worden. In 50 departementen blijft er een hoog risico op natuurbranden. In Pas-de-Calais, in het noorden van het land, mogen meer dan 1000 geëvacueerde vakantiegangers intussen terug naar hun camping. Ze moesten die verlaten door branden in de duinen. Het vuur is intussen onder controle. De zware aardbeving in Colombia heeft nu al aan 265 mensen het leven gekost. Zo'n 3500 anderen raakten gewond. Er zijn ook nog 500 tot enkele duizenden mensen vermist. De schok had een kracht van 7,4. De overheid heeft de economische noodtoestand afgekondigd. Dat betekent dat ze geld kan vrijmaken om de schade aan woningen, scholen en ziekenhuizen te herstellen. Op het EK Atletiek in Birmingham is Pauline Kokuit vierde geworden in de finale van de 400 meter horde. Ze greep daarmee

0: Net naast een medaille. Daniel Segers finishte als achtste en laatste in de finale van de 400 meter. En op de 110 meter horde zijn Zeno van Nijgen en Eli Bakkari uitgeschakeld in de halve finale. De voorbije nacht waren er opvallend veel vallende sterren te zien. De Perseïde bereikte rond 4 uur hun hoogtepunt. Het is een van de bekendste meteorenzwermen. En gisteravond was er ook een bijzondere zonsverduistering. De maan schoof voor bijna 90% voor de zon. Het was de grootste gedeeltelijke zonsverduistering in ons land sinds 1999. Een eclips van vergelijkbare omvang krijgen we hier pas opnieuw in 2081. Het is opnieuw zonnig en zeer warm. Plaatselijk kan het kwik oplopen tot 35 graden. Morgen wordt de heetste dag. We kunnen dan 37 graden halen. Zaterdag mogen we zonnige perioden verwachten bij een graad of 28. Zondag is er kans op een bui bij maxima rond 26 graden.
1: Opening nieuw outlet magazijn met korting tot min 70% bij Sani Centrum Peter Ostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sani Centrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert Eenlaan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
2: Je kent het wel. Die deur die maar blijft slepen en moeilijk dichtgaat. Dat schilderwerkje dat altijd maar wordt uitgesteld.
3: Het is voor beste congé.
2: Die rotte plank op het terras die nu toch wel dringend vervangen moet worden. En dan zal ik het nog niet hebben over die losliggende tegel in de gang.
3: Miljaar!
2: Of die afvoer die nu toch wel eens eindelijk aan vervanging toe is. Een vakman vind je er tegenwoordig niet meer voor. Mark Nering komt dan ook als geroepen en klaart elke klus in de regio. Zowel binnen als buiten, van een kleine herstelling tot een iets grotere karwei. Streekgenoot Mark Nering. Ervaren, betrouwbaar en betaalbaar. Bel hem vandaag nog 0475 55 68 01.

dat was onze Brugse kappen van deze week nog een keer. Teolvido Lala Benny Blanco, geflankeerd door twee ravissante dames. Selena Gomez links en rechts Becky G.

0: Silt en Witte Paard Productions presenteren. Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
1: Dat is een truc van mijn onkel Richard.
0: Mossie Nabas.
2: Eierpa, een nachtwinkel.
0: Of William Boeva.
3: Ik dacht, ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken. Back to
0: Baccarat. Tickets, witte-paard.be.
4: Nieuw van Freek

Monica van Freek van Rooij. Een zomers uptempo ambiance nummer met een heerlijk meezingbare refrein. Warme vakantievibes en een vlugje romantiek. Een nummer dat meteen blijft hangen. Freek van Rooij boeken op jouw evenement, feest of organisatie. Bel 0477 39 27 35. Mail bova-entertainment@hotmail.com of kijk op freekvanrooij.com.

0: freekvanrooij.com.
1: En Colruy trakteert. Ja, echt waar. Colruy trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 10 en 13 augustus en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
2: Voorwaarden op colruy.be.
3: Op zondag 6 september op het Zand in Brugge. De 16e editie van De Kaasmarkt. Opnieuw een erg uitgebreid assortiment kaassoorten en aanverwante producten. Waarbij een streekbiertje, wijntje of zelfs een glaasje champagne van Résidence Pierre niet mogen ontbreken. Het Blaaskapelle Festival zorgt ervoor muzikaal entertainment en de mooiste deuntjes. De Brugse Kaasmarkt. Een ware beleving. Want ook de voormalige kaasambassadeurs Rombo, Floris, Cocovin en Latache komen er het beste van zichzelf geven. Ze maken specifieke hapjes op basis van kaas. Ware delicatessen, ter plaatse bereid door topchefs. Niet te missen dus. Kaasmarkt Brugge. Zondag 6 september op het Zand. De hele dag. Kaasmarkt Brugge wordt mede mogelijk gemaakt door hoofdsponsor Royal Aware, gekend van de kazen Oudendijk en Gouda, en door Automobilia, Port of Antwerp Bruges, Brugse Zot, TTK Accounting en de Brugse Radio VBRO.
4: De Brugse Radio.

Twee burgemeesters en 15 schepenen combineren hun politieke mandaat met een ziektepensioen. Dat blijkt uit cijfers die N-VA heeft opgevraagd. Wie een ziektepensioen krijgt, mag nog bijverdienen. Maar volgens N-VA is het opmerkelijk dat mensen tegelijk een politiek mandaat kunnen opnemen. De partij zegt dat het oude systeem te weinig keek naar wat iemand nog wel kon. De nieuwe instroom is intussen gestopt. Zo'n 87.000 ambtenaren krijgen nog een ziektepensioen. In Frankrijk is in 80 departementen code oranje voor hitte afgekondigd. Het kan daar plaatselijk 40 graden worden. In 50 departementen blijft er een hoog risico op natuurbranden. In Pas-de-Calais, in het noorden van het land, mogen meer dan 1000 geëvacueerde vakantiegangers intussen terug naar hun camping. Ze moesten die verlaten door branden in de duinen. Het vuur is intussen onder controle. De zware aardbeving in Colombia heeft nu al aan 265 mensen het leven gekost. Zo'n 3500 anderen raakten gewond. Er zijn ook nog 500 tot enkele duizenden mensen vermist. De schok had een kracht van 7,4. De overheid heeft de economische noodtoestand afgekondigd. Dat betekent dat ze geld kan vrijmaken om de schade aan woningen, scholen en ziekenhuizen te herstellen. Op het EK Atletiek in Birmingham is Paulien Kokuit vierde geworden in de finale van de 400 meter horde. Ze greep daarmee net naast een medaille. Daniel Segers finishte als achtste en laatste in de finale van de 400 meter. En op de 110 meter horde zijn Zeno van Eijgen en Eli Bakari uitgeschakeld in de halve finale. De voorbije nacht waren er opvallend veel vallende sterren te zien. De Perseïde bereikte rond 4 uur hun hoogtepunt. Het is een van de bekendste meteorenzwermen. En gisteravond was er ook een bijzondere zonsverduistering. De maan schoof voor bijna 90% voor de zon. Het was de grootste gedeeltelijke zonsverduistering in ons land sinds 1999. Een eclips van vergelijkbare omvang krijgen we hier pas opnieuw in 2081. Het is opnieuw zonnig en zeer warm. Plaatselijk kan het kwik oplopen tot 35 graden. Morgen wordt de heetste dag. We kunnen dan 37 graden halen. Zaterdag mogen we zonnige periode verwachten bij een graad of 28. Zondag is er kans op een bui bij maxima rond 26 graden.

Tony Lenders, zaliger en dochterlief Carina Lenders, sinds ik jou ken op 45 toeren plaat. En in de start van onze donderdag voormiddag hier bij de Brugse Radio richting 12 uur, richting ons allereerste middagnieuws. En straks natuurlijk de lunch door, de lunch samen met VBRO's Rudy Meins, zijn donderdagse zomergroetjes.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 12 uur.

0: Er zijn deze zomer al dubbel zoveel zwemverboden ingesteld als in diezelfde periode vorig jaar. Dat meldt de Vlaamse Milieumaatschappij. In totaal gaat het om 62 zwemverboden op 49 verschillende locaties. De stijging is te wijten aan blauwalgen, bacteriën die giftige stoffen kunnen produceren. Ze kunnen je ziek maken en huiduitslag veroorzaken. Door de hitte en aanhoudende droogte groeien blauwalgen bijzonder goed. Soms verdwijnen de bacteriën al na enkele dagen, maar het kan ook langer duren. Winkels mogen vanaf vandaag 7 dagen op 7 open zijn en tot 9 uur 's avonds. De verplichte wekelijkse sluitingsdag verdwijnt. De regels zijn aangepast omdat de overheid de openingsuren beter wil laten aansluiten bij de veranderde verwachtingen van klanten. Het gaat onder meer om supermarkten, kledingwinkels en boekhandels. Al maar meer startende zelfstandigen maken zich zorgen over de toekomst van hun zaak. Dat stelt Acerta vast. De onzekere geopolitieke situatie en de sputterende economie spelen daarbij een belangrijke rol. Daardoor neemt ook de stress toe. Heel wat starters nemen minder vakantie om meer tijd in hun zaak te steken. Benzine wordt morgen opnieuw duurder. Voor benzine 95 komt er per liter 7 cent bij. Je betaalt dan maximaal 1,94 euro per liter. Vandaag is het precies 30 jaar geleden dat Marc Dutroux opgepakt werd. Hij ontvoerde samen met enkele medeplichtigen 6 meisjes. 4 van hen werden vermoord. De zaak Dutroux groeide uit tot een van de meest ophefmakende gerechtelijke dossiers in ons land. De zaak leidde tot grote veranderingen bij politie en justitie. Zo kwamen er strafuitvoeringsrechtbanken en werden de politiediensten grondig hervormd. De hitte houdt nog even stevig stand. In het binnenland kan het 35 graden worden. En ook aan zee klimt het kwik vlot boven de 30 graden. Morgen wordt het zelfs nog heter, met temperaturen tot 37 graden in het binnenland. In het weekend zijn we de grote hitte kwijt. Zaterdag is het nog overwegend zonnig bij een graad of 28. Zondag ziet er wat wisselvalliger uit. We halen dan zo'n 26 graden.
1: Bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oosterozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
2: De VWRO Matinee Show strijkt ook in augustus weer eens neer in Voetbal Lord of the Wings in Menen. Op zondag 16 augustus. Een heerlijk gezellige namiddag vol muziek en dans. En met gratis koffie en gebak. Gastheer Alwin Rennen presenteert en zingt.
3: De trein naar het geluk.
2: Met de hoek van de partij Michael Heaven. Mike Delano en André Lugowski. Inschrijvingen voor deze matinee-show op internet.

Je kan er vooraf ook iets eten na reservatie bij Lord of the Wings. Guido Gezellelaan 137 in Menen. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.

Ik ken mensen die tot tranen toe bewogen worden als ze dit liedje horen. Echt waar. En het is nog mooi ook. Connie van den Bos was dit en Johnny, zo zaten we in de hitparade van 1981.

0: spaart.
1: Ja, en trouwens gaat Lisa Delbo straks ook de toch wel ja, rustige tour op met Stilte na de storm. Een nummer dat ze zo'n dikke 10 jaar geleden opnam en dat ook een hit werd, samen met haar zoon Eli. Wij doen het hier alleen in deze Studio 5, met een frisdrankje erbij zoals altijd. En straks na 1 uur de boterhammetjes, waar zit u aan tafel? Dan wens ik je uiteraard een smakelijk eten.
2: Zomergroetjes van de VBRO.

0: Houston is danser, maar uiteraard ook zanger. En zijn nieuwe single, die draaiden we vandaag nog eens in deze zomergroetjes. Houston dus met Nooit meer zonder jou. Het zou ook wel raar doen mochten we onkel Erik niet meer horen. Maar ik heb al voordien even gebeld en hij hangt normaal gezien nu aan de lijn. Onkel Erik?
1: Ja, het is onkel Erik hier. Ik ben van nog een vraag gehad hier van het bestuur hier van de resort, van Zulia, de grote boos natuurlijk. Zegt hij, hij goest voor een keer mee te gaan in de bergen, een beetje berg gaan beklimmen. Ik zeg, en met mijn botten naar beneden slaan, zeker. Ik zeg, nee, Zulia, zie. Ik zeg, ik heb er genoeg van. Ze waren steeds hier sur le petit bain. Het klein zwembadje heb ik gezeten. Ik heb nog meer neus van het dan dat ik door mijn botten zou breken naar in de bergen. Nee, niet voor mij en niet voor Rita ook niet.
2: Nee.
1: Ziet, Rita is zuster van het zaaste nacht, denk ik. Allee, zet, mag je er verder laten lusteren dan ik door al de schone platen en de zomerhoekjes heb te doen met de VBRO. En ga je tafel gehad, smakelijk eten, van ons is het vandaag een goede plazig. Ho, mijn kreften erbij.
3: Zomergroetjes van de VBRO.

0: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen. Op zondag 6 september op het Zand in Brugge. De 16e editie van De Kaasmarkt. Opnieuw een erg uitgebreid assortiment kaassoorten en aanverwante producten. Waarbij een streekbiertje, wijntje of zelfs een glaasje champagne van Résidence Pierre niet mogen ontbreken. Het Blaaskapelle Festival zorgt ervoor muzikaal entertainment en de mooiste deuntjes. De Brugse Kaasmarkt. Een ware beleving. Want ook de voormalige kaasambassadeurs Rombo, Floris, Cocovin en Latache komen er het beste van zichzelf geven. Ze maken specifieke hapjes op basis van kaas. Ware delicatessen, ter plaatse bereid door topchefs. Niet te missen dus. Kaasmarkt Brugge. Zondag 6 september op het Zand. De hele dag. Kaasmarkt Brugge wordt mede mogelijk gemaakt door hoofdsponsor Royal Aware, gekend van de kazen Oudendijk en Gouda. En door Automobilia, Port of Antwerp Bruges, Brugse Zot, TTK Accounting en de Brugse Radio VBRO. Ben je op zoek naar een artiest die elk feest onvergetelijk maakt? Sammy Moore brengt een warme muzikale show vol klassiekers, meezingers en eigen hits, zoals Roxanne. Eén keer en samen zijn. Met meer dan 10 jaar ervaring raakt hij zijn publiek met enthousiasme, energie en interactie. Van slager tot pop. Hey, doe niet zo sexy. Levenslied tot rock. Sammy Moore schakelt moeiteloos tussen stijlen en talen. Nederlands, Frans, Engels, Spaans of Duits. Perfect voor events, huwelijken, verjaardagen, festivals of dansnamiddagen. Laat je meevoeren op een reis vol sfeer, nostalgie en ambiance. Meer info? Bezoek sammymore.be.
1: En Colruyt trakteert. Ja, echt waar. Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 10 en 13 augustus en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
2: Voorwaarden op colruyt.be.
3: Kom op zondag 30 augustus naar het prachtige stadspaleis Hof Bladelin, want Brugge is een bruisend dagfestival rijker. Bruges, the Sea and the South. Resonances. Wat verbindt Florence en Brugge? Anna Maria Luisa de Medici, Raphaël, Corelli, Vivaldi en Tartini en stadspaleis Hof Bladelin. Beleef de begeesterende gidsen Joop Berten en Wouter de Lare. Boeiende interviews en twee concerten door internationaal geroemde muzici, onder wie David Plantier, Lucia Swartz en Rio Terracado. Pure magie all'italiana. Met als gastspreker Sarah Schneider. Presentatie door Bart Stouten en concertopnames door de Concertzender. Koop tijdig uw tickets of voordelige festivalbundel bij in en uit in het Concertgebouw of via ticketsbrugge.be. En zoek op dagfestival. Alle informatie leest u op passionbeyondbach.com. Tot zondag 30 augustus in Hof Bladelin, Naaldenstraat Brugge.
4: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
5: We krijgen vanmiddag heel veel zon. Eigenlijk alleen maar zon. En extreem hoge maxima van graad of 3, 34 aan de kust tot lokaal 36 graden. Of misschien zelfs meer in het zuiden van de provincie. Vooral de Leienstreek, Kortrijkse omgeving, de grensgebieden met Frankrijk, die zitten heel hoog qua maxima. Na de latere middag wordt dat dan geleidelijk een beetje afgetopt. Aan zee door wat zeebries, landinwaarts. Ja, daar niet meteen, want er is echt heel warme lucht aanwezig. Met uiteraard heel veel zon, weinig of helemaal geen wolken. En een zwakke tot matige zuidoostelijke wind daarbij. Nou, de kust dus, dat zeebriesje, dat kan wat aftopping van die maxima geven. Maar veel meer dan aftopping zal dat ook niet zijn. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
6: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis Ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.

Er zijn deze zomer al dubbel zoveel zwemverboden ingesteld als in diezelfde periode vorig jaar. Dat meldt de Vlaamse Milieumaatschappij. In totaal gaat het om 62 zwemverboden op 49 verschillende locaties. De stijging is te wijten aan blauwalgen, bacteriën die giftige stoffen kunnen produceren. Ze kunnen je ziek maken en huiduitslag veroorzaken. Door de hitte en aanhoudende droogte groeien blauwalgen bijzonder goed. Soms verdwijnen de bacteriën al na enkele dagen, maar het kan ook langer duren. Winkels mogen vanaf vandaag 7 dagen op 7 open zijn en tot 9 uur 's avonds. De verplichte wekelijkse sluitingsdag verdwijnt. De regels zijn aangepast omdat de overheid de openingsuren beter wil laten aansluiten bij de veranderde verwachtingen van klanten. Het gaat onder meer om supermarkten, kledingwinkels en boekhandels. Al maar meer startende zelfstandigen maken zich zorgen over de toekomst van hun zaak. Dat stelt Acerta vast. De onzekere geopolitieke situatie en de sputterende economie spelen daarbij een belangrijke rol. Daardoor neemt ook de stress toe. Heel wat starters nemen minder vakantie om meer tijd in hun zaak te steken. Benzine wordt morgen opnieuw duurder. Voor benzine 95 komt er per liter 7 cent bij. Je betaalt dan maximaal 1,94 euro per liter. Vandaag is het precies 30 jaar geleden dat Marc Dutroux opgepakt werd. Hij ontvoerde samen met enkele medeplichtigen 6 meisjes. 4 van hen werden vermoord. De zaak Dutroux groeide uit tot een van de meest ophefmakende gerechtelijke dossiers in ons land. De zaak leidde tot grote veranderingen bij politie en justitie. Zo kwamen er strafuitvoeringsrechtbanken en werden de politiediensten grondig hervormd. De hitte houdt nog even stevig stand. In het binnenland kan het 35 graden worden. En ook aan zee klimt het kwik vlot boven de 30 graden. Morgen wordt het zelfs nog heter, met temperaturen tot 37 graden in het binnenland. In het weekend zijn we de grote hitte kwijt. Zaterdag is het nog overwegend zonnig bij een graad of 28. Zondag ziet er wat wisselvalliger uit. We halen dan zo'n 26 graden. Zomergroetjes met Rudy Meins.

0: Voor het voetlicht, een reis van Friesland tot Limburg rond artiesten van toen en nu met Rudy Meijs.
1: Vandaag is Lisa Delbos nog eens de gast in Voor het voetlicht. En ze komt vertellen over een duetje. Deze keer geen duet met Bart Keil of Helmoet Lotti, zoals ze eerder deed, maar met haar eigen zoon. Stilte na de storm werd een hit in de Vlaamse top 10.
2: Stilte na de storm is eigenlijk wel een speciaal lied. Het is een songfestivallied. Dat is mij eigenlijk al pas achteraf duidelijk geworden dat dat weer iets te maken had met het songfestival. Maar het is zo dat mijn producer en mijn manager nu, Patrick Grenier, dat hij mij zei vorig jaar, hij zegt, ik wil dat nummer van de Common Linnets, daar wil ik toch iets mee doen. Mm-hmm. Ik zeg wel, dat is wel leuk. Zegt hem, ik wil daar ook een duet van maken. Misschien voor op het album volgend jaar wat we uitbrengen, dus wat we dit jaar zouden uitbrengen. Ja, oké. Hij had mij wel een aantal namen al doorgegeven. Toen zaten we juni, we waren beide op vakantie. En ik heb geantwoord, ik zeg, ik zou dit toch niet met die mensen willen doen. Mm-hmm. Want de week voor ik op vakantie ging vorig jaar, zei Eli, mijn zoon, tegen mij, mama, zegt hem, jij zit nu hier zo in een paar kilometer verder, neemt jij op in de studio? Wel, zegt hem, ik zou dat wel eens leuk vinden om ook zo eens iets met jou te zingen. Ik denk dat ik dat wel fijn zou vinden.
1: Ja.
2: Dus dat was niet op de rotsen gevallen. En ik zeg tegen Patrick, ik wil dat liedje met niemand anders zingen dan met mijn zoon.
1: Ja.
2: Maar allee, zegt hem. Ik zeg wel, ja, zegt hem, dat, ik weet dat toch niet. Ik zeg, weet je wat, we gaan dat proberen.
1: Mm-hmm.
2: Is het niks? Ja, dan is het niks. Hij wou graag eens in de studio zingen, dan hebben we dat gedaan. En is het niks? Dan is het niks. Dus we hebben dat opgenomen. En we voelden het. We voelden dat gewoon toen het was opgenomen van, ja, dit is, ik weet niet hoe goed. Wij hadden de mooiste tekst die we konden laten schrijven op dit nummer. Weer van Daniel Dittmar.
1: Mm-hmm.
2: Poëtisch. Een beetje, geen rare tekst, maar een zeer poëtische tekst. Ik denk dat iedereen wel één zin eruit kan plukken wat hem raakt.
1: Ja.
2: Heel vreemd. En het raakte ons ook. Dus wij hebben dat gezongen, zoals wij dat ook voelden. En heel vreemd is, onze stemmen die matchen zo goed, die zijn zo mooi bij elkaar, dat Patrick daar gewoon stil is van geworden en dat hij nadien zei, hier wacht ik wel niet mee tot volgend jaar. Ja, wat dacht jij?
1: Dat moet nu, ja.
2: Daar ga ik nu iets mee doen. Ik zeg, allee, nee, zegt hem, daar gaan we nu iets mee doen. En we hebben Eli dat heel mooi gevraagd, want kijk, hij is geen zanger. Hij beoogt dat niet. Hij heeft een zaak te runnen thuis. Maar plots waren daar ook alle andere activiteiten kwamen daar ook bij kijken. Zoals promo, zoals op tv komen. Dat had hij allemaal nog nooit gedaan. En dan heeft hij gezegd, kijk mama, ik wil dit voor één keer wel heel graag met jou doen.
1: Ja.
2: En hij heeft dat allemaal ondergaan. Hij heeft dat allemaal zeer graag gedaan. Maar dat nummer, ik ben zo gelukkig dat ik dat met hem heb mogen zingen. En achteraf, nu nog, dat hij altijd zegt, mama, we hebben dat toch eigenlijk wel goed gedaan.
1: Ja.
2: En het is zo'n klassenummer. Ik ben daar toch heel trots op.

Vandaag wordt een heel hete dag, misschien wel de warmste van deze zomer. Temperaturen komen uiteindelijk in de loop van de middag uit op 34 graden aan de kust tot 35 à 36 graden landinwaarts. Misschien lokaal wel nog wat meer. Hoogste temperaturen, Leienstreek, Kortrijkse en laat ons zeggen het Heuvelland, daar de hoogste maxima. Ga je meer richting de kust, zit je ook op heel hoge temperaturen, 34 graden. Trouwens ook vandaag noteren we echt wel officieel onze vijfde regionale hittegolf in onze provincie. Dus dat is onvoorstelbaar van deze zomer. Met uiteraard heel veel zon. Gaandeweg de dag aan de kust wat zeebries, waardoor daar dan de maxima wat afgetopt worden, maar we blijven royaal in de 30 graden zitten. Landinwaarts een zwakke tot matige zuidoostelijke wind. Vanavond, vannacht uiteraard een trage afkoeling. Na de ochtend toe nog 15, 16 graden. In stedelijke gebieden is dat uiteraard een flink stuk meer en heldere omstandigheden. Morgen dan nog zo'n hitte dag. Minder extreem dan vandaag, maar toch nog 30 tot 35 graden. Snellere afkoeling, dat wel. In de loop van de dag wat meer wind uit west, noordwest, die dan minder warme lucht zal beginnen binnenblazen. En uiteraard ook morgen heel, heel, heel erg zonnig weer. In het weekend wat verdere afkoeling. Zaterdag nog 27, zondag nog 23 graden. Misschien zaterdag hier en daar een bui, maar niet meer dan een bui hoor. En dan zondag opnieuw vrij zonnig met droge omstandigheden onder regie van een nieuw uitloper van een hoge drukgebied. Begin volgende week wat meer wisselvalligheid, misschien dinsdag zelfs een paar echte buien of wat regen, we gaan het zien. Maar wel aanhoudend doorheen de week maxima van 20 tot 25 graden.

Ja zeg, super, geweldig. Eddie Wally met Valencia, dankjewel. Een echte zomerplaat uit 91 en een klassieker natuurlijk. We gaan er vandoor, want morgen dan is het vrijdag en dan staat een verlengd weekend voor de deur en is het op zaterdag Onze Lieve Vrouw Hemelvaart. Een topdag aan de kust en al wie met toerisme heeft te maken. Morgen dus, afspraak over de middag. En morgen is Jacques Herp in het kader van 15 augustus met Moeder Maria, een liedje uit zijn repertoire. Tot morgen.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 1 uur.

0: Er zijn deze zomer al dubbel zoveel zwemverboden ingesteld als in diezelfde periode vorig jaar. Dat meldt de Vlaamse Milieumaatschappij. In totaal gaat het om 62 zwemverboden op 49 verschillende locaties. De stijging is te wijten aan blauwalgen, bacteriën die giftige stoffen kunnen produceren. Ze kunnen je ziek maken en huiduitslag veroorzaken. Door de hitte en aanhoudende droogte groeien blauwalgen bijzonder goed. Soms verdwijnen de bacteriën al na enkele dagen, maar het kan ook langer duren. Winkels mogen vanaf vandaag 7 dagen op 7 open zijn en tot 9 uur 's avonds. De verplichte wekelijkse sluitingsdag verdwijnt. De regels zijn aangepast omdat de overheid de openingsuren beter wil laten aansluiten bij de veranderde verwachtingen van klanten. Het gaat onder meer om supermarkten, kledingwinkels en boekhandels. Al maar meer startende zelfstandigen maken zich zorgen over de toekomst van hun zaak. Dat stelt Acerta vast. De onzekere geopolitieke situatie en de sputterende economie spelen daarbij een belangrijke rol. Daardoor neemt ook de stress toe. Heel wat starters nemen minder vakantie om meer tijd in hun zaak te steken. Benzine wordt morgen opnieuw duurder. Voor benzine 95 komt er per liter 7 cent bij. Je betaalt dan maximaal 1,94 euro per liter. Vandaag is het precies 30 jaar geleden dat Marc Dutroux opgepakt werd. Hij ontvoerde samen met enkele medeplichtigen 6 meisjes. 4 van hen werden vermoord. De zaak Dutroux groeide uit tot een van de meest ophefmakende gerechtelijke dossiers in ons land. De zaak leidde tot grote veranderingen bij politie en justitie. Zo kwamen er strafuitvoeringsrechtbanken en werden de politiediensten grondig hervormd. De hitte houdt nog even stevig stand. In het binnenland kan het 35 graden worden. En ook aan zee klimt het kwik vlot boven de 30 graden. Morgen wordt het zelfs nog heter, met temperaturen tot 37 graden in het binnenland. In het weekend zijn we de grote hitte kwijt. Zaterdag is het nog overwegend zonnig bij een graad of 28. Zondag ziet er wat wisselvalliger uit. We halen dan zo'n 26 graden.
1: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
2: Dat is een truc van mannen en onkel Richard.
1: Mossie Nabas.
3: Eierpa, een nachtwinkel.
1: Of William Boeva.
4: Ik dacht, ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken. Back to
1: Baccarat. Tickets, witte-paard.be.
5: Opening, nieuw outletmagazijn. Met korting tot min 70%. Bij Sanicentrum Peter Ostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert Eenlaan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
6: Op zondag 6 september op het Zand in Brugge. De 16e editie van De Kaasmarkt.

Opnieuw een erg uitgebreid assortiment kaassoorten en aanverwante producten. Waarbij een streekbiertje, wijntje of zelfs een glaasje champagne van Résidence Pierre niet mogen ontbreken. Het Blaaskapelle Festival zorgt ervoor muzikaal entertainment en de mooiste deuntjes. De Brugse Kaasmarkt. Een ware beleving. Want ook de voormalige kaasambassadeurs Rombo, Floris, Cocovin en Latache komen er het beste van zichzelf geven. Ze maken specifieke hapjes op basis van kaas. Ware delicatessen ter plaatse bereid door topchefs. Niet te missen dus. Kaasmarkt Brugge. Zondag 6 september op het zand de hele dag. Kaasmarkt Brugge wordt mede mogelijk gemaakt door hoofdsponsor Royal Aware, gekend van de kazen Oudendijk en Gouda, en door Automobilia, Port of Antwerp Bruges, Brugse Zot, TTK Accounting en de Brugse Radio VBRO.

0: Op zondag 6 september op het Zand in Brugge. De 16e editie van De Kaasmarkt. Opnieuw een erg uitgebreid assortiment kaassoorten en aanverwante producten. Waarbij een streekbiertje, wijntje of zelfs een glaasje champagne van Résidence Pierre niet mogen ontbreken. Het Blaaskapelle Festival zorgt ervoor muzikaal entertainment en de mooiste deuntjes. De Brugse Kaasmarkt. Een ware beleving. Want ook de voormalige kaasambassadeurs Rombo, Floris, Cocovin en Latache komen er het beste van zichzelf geven. Ze maken specifieke hapjes op basis van kaas. Ware delicatessen, ter plaatse bereid door topchefs. Niet te missen dus. Kaasmarkt Brugge. Zondag 6 september op het Zand. De hele dag. Kaasmarkt Brugge wordt mede mogelijk gemaakt door hoofdsponsor Royal Aware, gekend van de kazen Oudendijk en Gouda. En door Automobilia, Port of Antwerp Bruges, Brugse Zot, TTK Accounting en de Brugse Radio VBRO.
1: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
2: De VBRO Matinee Show strijkt ook in augustus weer eens neer in Voetbal Lord of the Wings in Menen. Op zondag 16 augustus. Een heerlijk gezellige namiddag vol muziek en dans. En met gratis koffie en gebak. Gastheer Alwin Rennen presenteert en zingt. De trein naar het geluk. Met de hoek van de partij, Michael Heaven. Mike Delano en André Lugowski. Inschrijvingen voor deze matinee-show op

0: Je kan er vooraf ook iets eten na reservatie bij Lord of the Wings. Guido Gezellelaan 137 in Menen. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
1: De Brugse Radio.

Hier hoor je 24 uur per dag gewoon gezellige radio. Dit is VBRO. Just another one.

come tonight at the MGM Grand Las Vegas. The main event

Er zijn deze zomer al dubbel zoveel zwemverboden ingesteld als in diezelfde periode vorig jaar. Dat meldt de Vlaamse Milieumaatschappij. In totaal gaat het om 62 zwemverboden op 49 verschillende locaties. De stijging is te wijten aan blauwalgen, bacteriën die giftige stoffen kunnen produceren. Ze kunnen je ziek maken en huiduitslag veroorzaken. Door de hitte en aanhoudende droogte groeien blauwalgen bijzonder goed. Soms verdwijnen de bacteriën al na enkele dagen, maar het kan ook langer duren. Winkels mogen vanaf vandaag 7 dagen op 7 open zijn en tot 9 uur 's avonds. De verplichte wekelijkse sluitingsdag verdwijnt. De regels zijn aangepast omdat de overheid de openingsuren beter wil laten aansluiten bij de veranderde verwachtingen van klanten. Het gaat onder meer om supermarkten, kledingwinkels en boekhandels. Al maar meer startende zelfstandigen maken zich zorgen over de toekomst van hun zaak. Dat stelt Acerta vast. De onzekere geopolitieke situatie en de sputterende economie spelen daarbij een belangrijke rol. Daardoor neemt ook de stress toe. Heel wat starters nemen minder vakantie om meer tijd in hun zaak te steken. Benzine wordt morgen opnieuw duurder. Voor benzine 95 komt er per liter 7 cent bij. Je betaalt dan maximaal 1,94 euro per liter. Vandaag is het precies 30 jaar geleden dat Marc Dutroux opgepakt werd. Hij ontvoerde samen met enkele medeplichtigen 6 meisjes. 4 van hen werden vermoord. De zaak Dutroux groeide uit tot een van de meest ophefmakende gerechtelijke dossiers in ons land. De zaak leidde tot grote veranderingen bij politie en justitie. Zo kwamen er strafuitvoeringsrechtbanken en werden de politiediensten grondig hervormd. De hitte houdt nog even stevig stand. In het binnenland kan het 35 graden worden. En ook aan zee klimt het kwik vlot boven de 30 graden. Morgen wordt het zelfs nog heter, met temperaturen tot 37 graden in het binnenland. In het weekend zijn we de grote hitte kwijt. Zaterdag is het nog overwegend zonnig bij een graad of 28. Zondag ziet er wat wisselvalliger uit. We halen dan zo'n 26 graden.

Vandaag wordt een heel hete dag, misschien wel de warmste van deze zomer. Temperaturen komen uiteindelijk in de loop van de middag uit op 34 graden aan de kust tot 35 à 36 graden landinwaarts. Misschien lokaal wel nog wat meer. Hoogste temperaturen, Leienstreek, Kortrijkse en laat ons zeggen het Heuvelland, daar de hoogste maxima. Ga je meer richting de kust, zit je ook op heel hoge temperaturen, 34 graden. Trouwens ook vandaag noteren we echt wel officieel onze vijfde regionale hittegolf in onze provincie. Dus dat is onvoorstelbaar van deze zomer. Met uiteraard heel veel zon. Gaandeweg de dag aan de kust wat zeebries, waardoor daar dan de maxima wat afgetopt worden, maar we blijven royaal in de 30 graden zitten. Landinwaarts een zwakke tot matige zuidoostelijke wind. Vanavond, vannacht uiteraard een trage afkoeling. Na de ochtend toe nog 15, 16 graden. In stedelijke gebieden is dat uiteraard een flink stuk meer en heldere omstandigheden. Morgen dan nog zo'n hitte dag. Minder extreem dan vandaag, maar toch nog 30 tot 35 graden. Snellere afkoeling, dat wel. In de loop van de dag wat meer wind uit west, noordwest, die dan minder warme lucht zal beginnen binnenblazen. En uiteraard ook morgen heel erg zonnig weer. In het weekend wat verdere afkoeling. Zaterdag nog 27, zondag nog 23 graden. Misschien zaterdag hier en daar een bui, maar niet meer dan een bui hoor. En dan zondag opnieuw vrij zonnig met droge omstandigheden onder regie van een nieuw uitloper van een hoge drukgebied. Begin volgende week wat meer wisselvalligheid, misschien dinsdag zelfs een paar echte buien of wat regen, we gaan het zien. Maar wel aanhoudend doorheen de week maxima van 20 tot 25 graden.

0: Er zijn deze zomer al dubbel zoveel zwemverboden ingesteld als in diezelfde periode vorig jaar. Dat meldt de Vlaamse Milieumaatschappij. In totaal gaat het om 62 zwemverboden op 49 verschillende locaties. De stijging is te wijten aan blauwalgen, bacteriën die giftige stoffen kunnen produceren. Ze kunnen je ziek maken en huiduitslag veroorzaken. Door de hitte en aanhoudende droogte groeien blauwalgen bijzonder goed. Soms verdwijnen de bacteriën al na enkele dagen, maar het kan ook langer duren. Winkels mogen vanaf vandaag 7 dagen op 7 open zijn en tot 9 uur 's avonds. De verplichte wekelijkse sluitingsdag verdwijnt. De regels zijn aangepast omdat de overheid de openingsuren beter wil laten aansluiten bij de veranderde verwachtingen van klanten. Het gaat onder meer om supermarkten, kledingwinkels en boekhandels. Al maar meer startende zelfstandigen maken zich zorgen over de toekomst van hun zaak. Dat stelt Acerta vast. De onzekere geopolitieke situatie en de sputterende economie spelen daarbij een belangrijke rol. Daardoor neemt ook de stress toe. Heel wat starters nemen minder vakantie om meer tijd in hun zaak te steken. Benzine wordt morgen opnieuw duurder. Voor benzine 95 komt er per liter 7 cent bij. Je betaalt dan maximaal 1,94 euro per liter. Vandaag is het precies 30 jaar geleden dat Marc Dutroux opgepakt werd. Hij ontvoerde samen met enkele medeplichtigen 6 meisjes. 4 van hen werden vermoord. De zaak Dutroux groeide uit tot een van de meest ophefmakende gerechtelijke dossiers in ons land. De zaak leidde tot grote veranderingen bij politie en justitie. Zo kwamen er strafuitvoeringsrechtbanken en werden de politiediensten grondig hervormd. De hitte houdt nog even stevig stand. In het binnenland kan het 35 graden worden. En ook aan zee klimt het kwik vlot boven de 30 graden. Morgen wordt het zelfs nog heter, met temperaturen tot 37 graden in het binnenland. In het weekend zijn we de grote hitte kwijt. Zaterdag is het nog overwegend zonnig bij een graad of 28. Zondag ziet er wat wisselvalliger uit. We halen dan zo'n 26 graden.
1: Van Frik

Monica van Freek van Rooy. Een zomers uptempo ambiance nummer met een heerlijk meezingbare refrein. Warme vakantievibes en een vleugje romantiek. Een nummer dat meteen blijft hangen. Freek van Rooy boeken op jouw evenement, feest of organisatie. Bel 0477 39 27 35. Mail bova-entertainment@hotmail.com of kijk op freekvanrooy.com.

freekvanrooij.com. Altijd schone muziek.

0: Een praatje met een plaatje met
1: Nico de Klerk
0: en
1: Eddy Govert.
0: Een praatje met een plaatje.
2: Muziekkenners vertellen.
0: Een praatje met een plaatje.
2: Verhalen rond artiesten en merkwaardige persoonlijkheden.
0: Een praatje met een plaatje
2: bij VBRO.
3: Hallo beste luisteraars, ik ben Nico de Klerk en naast mij zit
4: Eddy Govert om u te dienen.
3: Wij werken hard, hè?
4: Steenhard. Ongelooflijk.
3: Echt waar.
4: Ik kan het je niet voorstellen hoe hard wij werken. Want je moet eens proberen van die trap op te gaan naar het archief, hè? Daar komen we net uit.
3: Eddy, dat valt best mee, hoor. Je moet gewoon ietsje meer bewegen.
4: Ja, maar erop gaan, dat gaat nog maar terugkeren met je armen vol met platen.
3: Dat is iets moeilijker.
4: Dat is riskant, hè?
3: Nu, we hebben zo'n plaat gevonden, een LP gevonden.
4: Ja, een LP. Mij heel bekend, want het dateerde uit de beginperiode van de samenwerking die ik had met Paul Severs.
3: Want dat was niet helemaal het begin van zijn carrière, hè?
4: Nee. Hij was al een jaar of 3-4 aan het optreden, als jonge gast, met zijn Criminals. Maar in 1969 scoorden we een eerste hit, Catharina was dat. En toen volgde het ene succes na het andere. Maar we moesten ook een eerste LP hebben natuurlijk. En die LP is er gekomen, dat heette toen Paul Severs gewonnen, dacht ik.
3: Successen.
4: Of successen van,
3: successen, ja. Met K en S trouwens.
4: Ja?
3: En niet met dubbele C,
4: maar weet ik
3: successen.
4: Zelfs niet meer.
3: Ja.
4: God,
3: ja. Progressieve spelling, gaan we zeggen.
4: Ja.
3: Want dat bestond toen, hè, in de tijd.
4: Ja.
3: Progressieve spelling en de andere was dan de klassieke spelling, veronderstel ik. Het is te lang geleden.
4: Maar dat was de tijd dat we nog niet Ik ben verliefd op jou hadden. Want
3: nee,
4: dat
3: klopt.
4: Is een beetje later in 70 gebeurd. Maar die eerste LP, ja, ik denk daar met veel liefde aan terug. Want daar stonden pareltjes van liedjes op die eigenlijk bijna onbekend zijn.
3: En je ging eigenlijk voor de eerste prijs. De eerste prijs in de weddenschap of hoe maak ik de langste songtitel aller tijden?
4: Het was inderdaad een liedje. Enfin, je hebt het liedje gekozen met een zeer lange titel.
3: Ballade van een bediende bij Janssens & Co.
4: Ja, en dan nog Janssens & Co. met een cd zo daartussen. Hè?
3: Een ampersand.
4: Hoe heet dat?
3: Een ampersand.
4: Ja, Janssens & Co.
3: Het N-teken is een ampersand.
4: Ja, hè. Maar kijk, ik vond het een fijn liedje, omdat het ook weer geen liefdesliedje was. Het was...
3: Je hoopt niet van liefde?
4: Jawel, maar mocht ook wel een keer anders klinken. Er staan verschillende liedjes op die LP die een beetje uit de band springen. Gaat zo zeggen.
3: Dit zeker wel, hè?
4: Ja.
3: Een verhaal trouwens van een bediende bij Janssens & Co. Hoe kan het anders?
4: Ja.
3: Waar je zelf nog mocht roken op bureau en zo.
4: Ja, maar in die tijd waren ze nog niet zo preuts, hè?
3: Maar dat is niks met preuts te maken. Roken, sorry, voor mij is dat een afknapper.
4: Voor mij ook. Zeker niet binnen. Als je buiten rookt, oké, tot daar.
3: Niet aan mijn deuren van mijn raam, hè?
4: Ja, want dat waait weer binnen natuurlijk.
3: Tuurlijk.
4: Hè? Maar kijk, in die tijd mocht nog heel wat, hè?
3: Nu, best dat er in de studio's niet gerookt wordt.
4: Ja.
3: Nu, we hebben daar ook een dame of een aantal dames die constant zeggen, oh nee.
4: Oh nee, ja. Er was iemand die, het gaat over een bediende in feite. En er komt iemand en het is bijna sluitingstijd. En die bediende zegt tegen die meneer, ah nee, je bent te laat. Oh nee, niks kan. Totdat er een mooi meisje opdaagt.
3: En dan?
4: We zijn er weer.
3: Nee, we gaan zwijgen.
4: Ja.
3: We gaan luisteren.
4: We gaan luisteren.
3: Paul Severs.

0: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
1: Opening nieuw outletmagazijn met korting tot min 70% bij Sanicentrum Peter Oostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Alsook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert Eenlaan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
2: Je kent het wel. Die deur die maar blijft slepen en moeilijk dichtgaat. Dat schilderwerkje dat altijd maar wordt uitgesteld.
3: Het is voor buste congé.
2: Die rotte plank op het terras die nu toch wel dringend vervangen moet worden. En dan zal ik het nog niet hebben over die losliggende tegel in de gang.
3: Miljaar!
2: Of die afvoer die nu toch wel eens eindelijk aan vervanging toe is. Een vakman vind je tegenwoordig niet meer voor. Mark Nering komt dan ook als geroepen en klaart elke klus in de regio. Zowel binnen als buiten, van een kleine herstelling tot een iets grotere karwei. Streekgenoot Mark Nering. Ervaren, betrouwbaar en betaalbaar. Bel hem vandaag nog. 0475 55 68 01.
4: En Colruyt trakteert. Ja, echt waar. Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 10 en 13 augustus en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
5: Voorwaarden op colruyt.be.
6: Op zondag 6 september op het Zand in Brugge. De 16e editie van De Kaasmarkt. Opnieuw een erg uitgebreid assortiment kaassoorten en aanverwante producten. Waarbij een streekbiertje, wijntje of zelfs een glaasje champagne van Résidence Pierre niet mogen ontbreken. Het Blaaskapelle Festival zorgt ervoor muzikaal entertainment en de mooiste deuntjes. De Brugse Kaasmarkt. Een ware beleving. Want ook de voormalige kaasambassadeurs Rombo, Floris, Cocovin en Latache komen er het beste van zichzelf geven. Ze maken specifieke hapjes op basis van kaas. Ware delicatessen ter plaatse bereid door topchefs. Niet te missen dus. Kaasmarkt Brugge. Zondag 6 september op het Zand. De hele dag. Kaasmarkt Brugge wordt mede mogelijk gemaakt door hoofdsponsor Royal Awear, gekend van de kazen Oudendijk en Gouda. En door Automobilia, Port of Antwerp Bruges, Brugse Zot, TTK Accounting en de Brugse Radio VBRO.
7: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
8: We krijgen vanmiddag heel veel zon. Eigenlijk alleen maar zon. En extreem hoge maxima van graad of 3, 34 aan de kust tot lokaal 36 graden. Of misschien zelfs meer in het zuiden van de provincie. Vooral de Leienstreek, Kortrijkse omgeving, de grensgebieden met Frankrijk, die zitten heel hoog qua maxima. Na de latere middag wordt dat dan geleidelijk een beetje afgetopt aan zee door wat zeebries landinwaarts. Nou, daar niet meteen, want er is echt heel warme lucht aanwezig. Met uiteraard heel veel zon, weinig of helemaal geen wolken. En een zwakke tot matige zuidoostelijke wind daarbij. Nou, de kust dus, dat zeebriesje, dat kan wat aftopping van die maxima geven. Maar veel meer dan aftopping zal dat ook niet zijn. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
9: Huis der Beurzen, het historische Brugse pand waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen, recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis der Beurzen, Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 3 uur.

0: Bij een zware brand op een camping in Grobbendonk is vanmorgen een dode gevallen. De identiteit van het slachtoffer is nog niet bekend. Twee chalets zijn volledig in de as gelegd, een derde raakte zwaar beschadigd. Het parket onderzoekt de oorzaak van de brand. Mogelijk is het vuur aangestoken. Bij een spoorongeval aan het station van Wijchmaal is gisteravond een vrouw van 19 omgekomen. Ze stak een gesloten overweg over en werd gegrepen door een trein. De vrouw was op dat ogenblik aan het bellen en zag de trein niet aankomen. De bestuurder kon ondanks een noodrem niet meer stoppen. De vrouw was net aangekomen met een trein uit Leuven. Het Eurovisie Songfestival vindt volgend jaar plaats in de Bulgaarse kustplaats Burgas. Zangeres Dara bezorgde haar land in mei een allereerste overwinning met het nummer Bangaranga. De finale vindt volgend jaar plaats op zaterdag 15 mei. Het is nog onzeker of ons land zich zal inschrijven voor de liedjeswedstrijd. Dat heeft te maken met de controverse rond de deelname van Israël. Op het EK Zwemmen in Parijs heeft titelverdedigster Roos van Otterdijk zich geplaatst voor de halve finales van de 100 meter vlinderslag. Ze zette in de reeks de snelste tijd neer. Lucas van Vos stoot door naar de halve finales van de 200 meter vrije slag. Hij zwom de vijfde tijd in de reeks. Noah Verret is dan weer uitgeschakeld op de 50 meter rugslag. Hij kon zich niet plaatsen voor de halve finales. Goed nieuws uit de zoo van Plankendaal. Daar zijn twee rode panda's geboren. Dat gebeurde eind vorige maand al, maar is nu pas bekendgemaakt. Zowel de moeder als haar kroost stellen het goed. Rode panda's zijn bedreigd. Plankendaal werkt daarom mee aan een internationaal kweekprogramma om de soort in stand te houden. De zon blijft volop schijnen bij maxima tussen 33 en 36 graden. Morgen kunnen we 37 graden halen. Zaterdag is er kans op regen en onweersbuien. Zondag is het wisselend bewolkt, maar meestal droog bij een graad of 28.
1: Nieuws uit je regio.
2: Een 41-jarige man uit Roeselare is gisterenochtend rond 10:30 zwaar gewond geraakt toen hij op het kruispunt van de Korte Markestraat en de Droge Broodstraat in Hoogelede op zijn speedpedelec werd aangereden door een auto. Het slachtoffer kwam op de ruit van het voertuig terecht. Een ambulance en een mughele kwamen ter plaatse. De man werd overgevlogen naar het AZ Delta in Roeselare. Bij een woningbrand in Beernem zijn gisteravond twee woningen onbewoonbaar verklaard. Buren probeerden

0: in afwachting van de komst van de brandweer al te blussen. Maar toen die arriveerde, was er al sprake van een uitslaande brand. 3 mensen werden preventief naar het ziekenhuis gebracht. Aan het kruispunt van de Diksmuidse Steenweg en de Rijksweg in Roeselare zijn gisteren namiddag 2 vrachtwagens op elkaar gebotst. Een van de vrachtwagens stond te wachten aan het rode licht toen de andere achteraan op hem inreed. Bij de aanrijding raakte er niemand gewond, maar de schade aan beide vrachtwagens is wel aanzienlijk. In Blankenbergen is gisterenmiddag een 87-jarige man ernstig gewond geraakt toen hij met de fiets aan de hand de weg probeerde over te steken. Wellicht had hij een aankomende tram niet opgemerkt. Door de aanrijding zat het slachtoffer gekneld tussen de tram en de metalen afsluiting aan de tramhalte Pier in Blankenbergen. De hulpdiensten moesten de tachtiger bevrijden uit zijn benarde positie. Daarna werd hij zwaar gewond overgebracht naar het ziekenhuis. Gisteren, iets voor de middag, is een auto volledig uitgebrand op de parking van de Spar en de Wibra langs de Ypersteenweg in Veurne. Het was een voorbijrijdende ambulance die de alarmcentrale verwittigde. Toen de brandweer arriveerde, was de brand al onder controle. Personeel van de winkels Spar en Wibra gingen de vlammen te lijf met een schuimblusser. En op een recyclageplaats voor landbouwvoertuigen langs de Ypersteenweg in Wommen bij Diksmuiden brak gisterenmiddag een zware brand uit. Het vuur vernielde uiteindelijk een grasterrein van zo'n 500 vierkante meter. De eigenaar sloeg alarm nadat een vonkje tijdens laswerken oversloeg in het gras.
1: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond 1 special guest. Sven de Ridder.
2: Dat is een truc van mannen en onkel Richard.
1: Mossy Nabas.
3: Eierpa, een nachtwinkel.
1: Of William Boeva.
2: Ik dacht, ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken. Back to
1: Baccarat. Tickets, witte-paard.be.
4: De VWRO Matinee Show strijkt ook in augustus weer eens neer in Voetbal Lord of the Wings in Menen. Op zondag 16 augustus. Een heerlijk gezellige namiddag vol muziek en dans. En met gratis koffie en gebak. Gastheer Alwin Rennen presenteert en zingt. De trein naar het met ook van de partij Michael Heaven. Mike Delano en André Lugowski. Inschrijvingen voor deze matinee-show op info.

Je kan er vooraf ook iets eten na reservatie bij Lord of the Wings. Guido Gezellelaan 137 in Menen. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op...

0: Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
1: Ben je op zoek naar een artiest die elk feest onvergetelijk maakt? Sammy Moore brengt een warme muzikale show vol klassiekers, meezingers en eigen hits. Zoals rockzangen. Eén keer en samen zijn. Samen zijn. Met meer dan 10 jaar ervaring raakt hij zijn publiek met enthousiasme, energie en interactie. Van slager tot pop. Hey, doe niet zo sexy. Levenslied tot rock. Sammy Moore schakelt moeiteloos tussen stijlen en talen. Nederlands, Frans, Engels, Spaans of Duits. Perfect voor events, huwelijken, verjaardagen, festivals of dansnamiddagen. Laat je meevoeren op een reis vol sfeer, nostalgie en ambiance. Meer info, bezoek sammymoore.be.
2: En Colruyt trakteert. Ja, echt waar. Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 10 en 13 augustus en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
3: Voorwaarden op colruyt.be.
4: Kom op zondag 30 augustus naar het prachtige stadspaleis Hof Bladelin. Want Brugge is een bruisend dagfestival rijker. Brugge, the Sea and the South. Resonances. Wat verbindt Florence en Brugge? Anna Maria Luisa de Medici, Raphaël, Corelli, Vivaldi en Tartini. En stadspaleis Hof Bladelin. Beleef de begeesterende gidsen Joop Berten en Wouter de Lare. Boeiende interviews en twee concerten door internationaal geroemde muzici. Onder wie David Plantier, Lucia Swartz en Rio Terracado. Pure magie all'italiana. Met als gastspreker Sarah Schneider. Presentatie door Bart Stouten en concertopnames door de Concertzender. Koop tijdig uw tickets of voordelige festivalbundel bij in en uit in het Concertgebouw of via ticketsbrugge.be. En zoek op dagfestival. Alle informatie leest u op passionbeyondbach.com. Tot zondag 30 augustus in Hof Bladelin, Naaldenstraat Brugge.
5: De Brugse Radio.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 4 uur.

Bij een zware brand op een camping in Grobbendonk is vanmorgen een dode gevallen. De identiteit van het slachtoffer is nog niet bekend. Twee chalets zijn volledig in de as gelegd, een derde raakte zwaar beschadigd. Het parket onderzoekt de oorzaak van de brand. Mogelijk is het vuur aangestoken. Bij een spoorongeval aan het station van Wijchmaal is gisteravond een vrouw van 19 omgekomen. Ze stak een gesloten overweg over en werd gegrepen door een trein. De vrouw was op dat ogenblik aan het bellen en zag de trein niet aankomen. De bestuurder kon ondanks een noodrem niet meer stoppen. De vrouw was net aangekomen met een trein uit Leuven. Het Eurovisie

0: Noah Verret is dan weer uitgeschakeld op de 50 meter rugslag. Hij kon zich niet plaatsen voor de halve finales. Goed nieuws uit de zoo van Blankendaal. Daar zijn twee rode panda's geboren. Dat gebeurde eind vorige maand al, maar is nu pas bekendgemaakt. Zowel de moeder als haar kroost stellen het goed. Rode panda's zijn bedreigd. Blankendaal werkt daarom mee aan een internationaal kweekprogramma om de soort in stand te houden. De zon blijft volop schijnen bij maxima tussen 33 en 36 graden. Morgen kunnen we 37 graden halen. Zaterdag is er kans op regen en onweersbuien. Zondag is het wisselend bewolkt, maar meestal droog bij een graad of 28.
1: Het nieuws van West-Vlaanderen. Dat is altijd voor iedereen gratis en onbeperkt lezen. 100% objectieve en vooral zoveel mogelijk positieve nieuwtjes. De burgerlijke stand uit je gemeente, lifestyle, tv en sportnieuws. Kortom, alles wat er gebeurt in je regio. Ieder weekend is er ook een gratis lezerswedstrijd waaraan je gratis kan meedoen. Eén klik op www.hetnieuwsvanwestvlaanderen.be en je bent steeds mee.
2: Opening, nieuw outletmagazijn, met korting tot min 70%. Bij Sanicentrum Peter Oosteen in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1 Laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
3: Altijd schone muziek.

Dat is vaak wat men van hem denkt. Is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht. En ook zijn flat is vast een bende.

Hij trouwde voor zijn goed fatsoen. Hij heeft er heel wat van geleerd. Nee, echt, hij zou het nooit meer doen. Hij kon niet zus, hij mocht niet zo.

0: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
1: Je kent het wel. Die deur die maar blijft slepen en moeilijk dichtgaat. Dat schilderwerkje dat altijd maar wordt uitgesteld.
2: Het is voor buste congé.
1: Die rotte plank op het terras die nu toch wel dringend vervangen moet worden. En dan zal ik het nog niet hebben over die losliggende tegel in de gang.
2: Miljaar!
1: Of die afvoer die nu toch wel eens eindelijk aan vervanging toe is. Een vakman vind je er tegenwoordig niet meer voor. Mark Nering komt dan ook als geroepen en klaart elke klus in de regio. Zowel binnen als buiten, van een kleine herstelling tot een iets grotere karwei. Streekgenoot Mark Nering. Ervaren, betrouwbaar en betaalbaar. Bel hem vandaag nog 0475 55 68 01.
3: Trakteert. Ja, echt waar. Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 10 en 13 augustus en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
4: Voorwaarden op colruyt.be.
5: Op zondag 6 september op het Zand in Brugge. De 16e editie van De Kaasmarkt. Opnieuw een erg uitgebreid assortiment kaassoorten en aanverwante producten. Waarbij een streekbiertje, wijntje of zelfs een glaasje champagne van Résidence Pierre niet mogen ontbreken. Het Blaaskapelle Festival zorgt ervoor muzikaal entertainment en de mooiste deuntjes. De Brugse Kaasmarkt. Een ware beleving. Want ook de voormalige kaasambassadeurs Rombo, Floris, Cocovin en Latache komen er het beste van zichzelf geven. Ze maken specifieke hapjes op basis van kaas. Ware delicatessen ter plaatse bereid door topchefs. Niet te missen dus. Kaasmarkt Brugge. Zondag 6 september op het Zand. De hele dag. Kaasmarkt Brugge wordt mede mogelijk gemaakt door hoofdsponsor Royal Aware, gekend van de kazen Oudendijk en Gouda. En door Automobilia, Port of Antwerp Bruges, Brugse Zot, TTK Accounting en de Brugse Radio VBRO.
6: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
7: Vanavond en vannacht. Heel warme avond, gevolgd door uiteraard een warme nacht. Minimumtemperaturen van 15, 16 graden landelijk. In stedelijke gebieden is dat 20 en veel meer zelfs. Rustig weer ook, de wind valt weg. De weinige wind die er nog is, komt uit een zuid-zuidoostelijke richting. Ook aan de kust keert hij terug naar die hoek nadat we daar wat zeebries hebben gezien. En het is zo goed als helder. Vocht in de lucht, dat is er gewoon niet, dus ook geen dauw. Tegen morgen zetten we ons aan schrap voor nog zo'n grote hittedag. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
8: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis ter Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.

0: De gratis app van de Brugse Radio.
1: VBRO 2.
0: Download hem gratis via de App Store en via Google Play.
1: Brugse Radio.
0: Luister nu altijd en overal naar je favoriete muziek.
2: Bij een zware brand op een camping in Grobbendonk is vanmorgen een dode gevallen. De identiteit van het slachtoffer is nog niet bekend. Twee chalets zijn volledig in de as gelegd, een derde raakte zwaar beschadigd. Het parket onderzoekt de oorzaak van de brand. Mogelijk is het vuur aangestoken. Bij een spoorongeval aan het station van Wijchmaal is gisteravond een vrouw van 19 omgekomen. Ze stak een gesloten overweg over en werd gegrepen door een trein. De vrouw was op dat ogenblik aan het bellen en zag de trein niet aankomen. De bestuurder kon ondanks een noodrem niet meer stoppen. De vrouw was net aangekomen met een trein uit Leuven. Het Eurovisie Songfestival vindt volgend jaar plaats in de Bulgaarse kustplaats Burgas. Zangeres Dara bezorgde haar land in mei een allereerste overwinning met het nummer Bangaranga. De finale vindt volgend jaar plaats op zaterdag 15 mei. Het is nog onzeker of ons land zich zal inschrijven voor de liedjeswedstrijd. Dat heeft te maken met de controverse rond de deelname van Israël. Op het EK Zwemmen in Parijs heeft titelverdedigster Roos van Otterdijk zich geplaatst voor de halve finales van de 100 meter vlinderslag. Ze zette in de reeks de snelste tijd neer. Lucas Onvoos stoot door naar de halve finales van de 200 meter vrije slag. Hij zwom de vijfde tijd in de reeks. Noah Verret is dan weer uitgeschakeld op de 50 meter rugslag. Hij kon zich niet plaatsen voor de halve finales. Goed nieuws uit de zoo van Plankendaal. Daar zijn twee rode panda's geboren. Dat gebeurde eind vorige maand al, maar is nu pas bekendgemaakt. Zowel de moeder als haar kroost stellen het goed. Rode panda's zijn bedreigd. Plankendaal werkt daarom mee aan een internationaal kweekprogramma om de soort in stand te houden. De zon blijft volop schijnen bij maxima tussen 33 en 36 graden. Morgen kunnen we 37 graden halen. Zaterdag is er kans op regen en onweersbuien. Zondag is het wisselend bewolkt, maar meestal droog bij een graad of 28.

We zien de komende dagen geleidelijk toch minder hoge temperaturen nadat we eerst nog een heel warme vrijdag krijgen. Op vrijdag ook weer maxima van een 30 tot 35 graden. Maar dan zie je in de loop van de dag wel een naar west-noordwest draaiende wind die geleidelijk wat koeler lucht. Ja, koeler is een verkeerd woord, minder warme lucht zal aanvoeren. Het proces gaat door op zaterdag zondag. Dan draait de wind naar west, noord, west en noord. En wordt het minder warm. Zaterdag nog 6, 27 graden. Zondag nog een graad of 23. Maar die afkoeling die gaat toch weer geruisloos hoor. Heel veel buien zitten daar niet in. Misschien zaterdag ergens een mini buitje of wat lichte regen. Maar het is allemaal heel, heel weinig. Naar volgende week toe misschien wat meer wisselvalligheid. Vooral naar dinsdag toe. Maar dat is ook allemaal nog erg onzeker. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 5 uur.

Bij een zware brand op een camping in Grobbendonk is vanmorgen een dode gevallen. De identiteit van het slachtoffer is nog niet bekend. Twee chalets zijn volledig in de as gelegd, een derde raakte zwaar beschadigd. Het parket onderzoekt de oorzaak van de brand. Mogelijk is het vuur aangestoken. Bij een spoorongeval aan het station van Wijchmaal is gisteravond een vrouw van 19 omgekomen. Ze stak een gesloten overweg over en werd gegrepen door een trein. De vrouw was op dat ogenblik aan het bellen en zag de trein niet aankomen.

0: Lucas Onvoos stond door naar de halve finales van de 200 meter vrije slag. Hij zwom de vijfde tijd in de reekse. Noah Verret is dan weer uitgeschakeld op de 50 meter rugslag. Hij kon zich niet plaatsen voor de halve finales. Goed nieuws uit de zoo van Plankendaal. Daar zijn twee rode panda's geboren. Dat gebeurde eind vorige maand al, maar is nu pas bekendgemaakt. Zowel de moeder als haar kroost stellen het goed. Rode panda's zijn bedreigd. Plankendaal werkt daarom mee aan een internationaal kweekprogramma om de soort in stand te houden. De zon blijft volop schijnen bij maxima tussen 33 en 36 graden. Morgen kunnen we 37 graden halen. Zaterdag is er kans op regen en onweersbuien. Zondag is het wisselend bewolkt, maar meestal droog bij een graad of 28.
1: Nieuws uit je regio. De jaarlijkse publieke fruitpluk in Brugge gaat dit jaar niet door. Normaal verzamelen zo'n 2000 mensen zich tussen het Chartreuzinnenbos en domein Bijsbroek om appels en peren te plukken. Door de aanhoudende hitte en droogte is er dit jaar echter te weinig fruit om het evenement te organiseren. De boomgaard van het natuurcentrum Bijsbroek heeft ook zwaar te lijden onder de extreme weersomstandigheden. De appel- en perenbomen dragen veel minder vruchten dan normaal. De bomen stoten uit voorzorg een deel van hun vruchten af om zichzelf te beschermen. De geplande pluk op zondag 20 september, waarbij gezinnen tot 5 kilogram fruit konden verzamelen, wordt daarom geannuleerd. Het is de eerste keer dat het evenement niet kan doorgaan. De exclusieve plukmomenten voor inwoners van Guldenkamer op 23 september en Hof de Jonge op 25 september staan voorlopig wel nog gepland. Daarover valt later een beslissing. Sinds het overlijden van zaakvoerder Guido Delannoye in de maand februari en de opname van diens echtgenote Nicole de Lare in een woonzorgcentrum stond het bekende dorpscafé Sint Cornelius in Lapscheuren enkele maanden leeg. Tot nu, want de 40-jarige Emilie Misera blaast het stemmige dorpscafé nieuw leven in. Het blijft een bruin café, maar de uitbaatster geeft er wel haar eigen toets aan. Ze draait al even proef naar aanleiding van Lapscheuren Kermis, maar gaat nu echt van start. Wim Delannoye, zoon van de oprichters van de zaak en eigenaar van het pand, is tevreden. Ik ben hier opgegroeid en het was mijn uitdrukkelijke wens dat het café zou blijven, zo zegt hij aan Krant van West-Vlaanderen. Voetbal Björn Meijer verlaat na 4 seizoenen landskampioen Club Brugge. De 23-jarige Nederlandse verdediger trekt naar het Italiaanse Sampdoria Genua in de Serie B. In januari 2022 maakte Meijer de overstap van FC Groningen in zijn thuisland naar de club. In totaal speelde hij 145 wedstrijden voor Club Brugge, waarin hij 8 doelpunten maakte en 17 assists afleverde. De Nederlander kroonde zich in het Jan Breydelstadion 2 keer tot landskampioen, won de beker van België en schreef ook 2 Belgische supercups op zijn naam in zijn tijd bij Blauw-Zwart. En heb je zin in een zomerse dag aan zee? Nu zaterdag 15 augustus, op de hoogdag, staan de Seafront Midsummer en de visserijfeesten op het programma aan de Seafront Promenade in Zeebrugge. De schatten uit de Noordzee staan uiteraard centraal bij Seafront. Ontdek het lekkers uit de zee aan de showtafel en ontdek ook de weg die de vis aflegt van de boot tot op je bord. Maar er is meer, een braderie voor wie graag snuistert en ook de jongsten komen aan hun trekken. Van Grimmen tot Springkasteel en een heus Circus Dorp. Intussen kunnen de volwassenen proeven en samen met het hele gezin de legendarische Ascooi 2, het zeilschip van Jacques Brel, van dichtbij bewonderen. 15 augustus in Zeebrugge.
2: Opening nieuw outletmagazijn met korting tot min 70% bij Sanicentrum Peter Ostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1 Laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.

Van maandag tot vrijdag, de WBRO Ontbijtshow. Geen drukke, nerveuze ochtendshow, maar wel een gezellig wakker ontbijt. Om het half uur morgennieuws, het weerbericht voor de regio en vooral veel leuke muziek. Iedere werkdag van 7 tot 9 met Frederik Thomas, hier bij WBRO.

0: tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
1: Nieuw van Frik

Monica van Freek van Rooij. Een zomers uptempo ambiance nummer met een heerlijk meezingbare refrein. Warme vakantievibes en een vleugje romantiek. Een nummer dat meteen blijft hangen. Freek van Rooij boeken op jouw evenement, feest of organisatie. Bel 0477 39 27 35. Mail bova-entertainment@hotmail.com of kijk op freekvanrooij.com.

0: freekvanrooij.com.
1: En Colruyt trakteert. Ja, echt waar. Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 10 en 13 augustus en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
2: Voorwaarden op colruyt.be.
3: Op zondag 6 september op het Zand in Brugge. De 16e editie van De Kaasmarkt. Opnieuw een erg uitgebreid assortiment kaassoorten en aanverwante producten. Waarbij een streekbiertje, wijntje of zelfs een glaasje champagne van Résidence Pierre niet mogen ontbreken. Het Blaaskapelle Festival zorgt ervoor muzikaal entertainment en de mooiste deuntjes. De Brugse Kaasmarkt. Een ware beleving. Want ook de voormalige kaasambassadeurs Rombo, Floris, Coco Vin en Latache komen er het beste van zichzelf geven. Ze maken specifieke hapjes op basis van kaas. Ware delicatessen ter plaatse bereid door topchefs. Niet te missen dus. Kaasmarkt Brugge. Zondag 6 september op het Zand. De hele dag. Kaasmarkt Brugge wordt mede mogelijk gemaakt door hoofdsponsor Royal Awear, gekend van de kazen Oudendijk en Gouda. En door Automobilia, Port of Antwerp Bruges, Brugse Zot, TTK Accounting en de Brugse Radio VBRO.
4: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
5: Vanavond en vannacht. Heel warme avond, gevolgd door uiteraard een warme nacht. Minimum temperaturen van 15, 16 graden landelijk. In stedelijke gebieden is dat 20 en veel meer zelfs. Rustig weer ook, de wind valt weg. De weinige wind die er nog is, komt uit een zuid-zuidoostelijke richting. Ook aan de kust keert die terug naar die hoek nadat we daar wat zeewier hebben gezien. En het is zo goed als helder. Vocht in de lucht, dat is er gewoon niet, dus ook geen dauw. Tegen morgen zetten we ons aan schrap voor nog zo'n grote hittedag. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
6: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis der Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.

Bij een zware brand op een camping in Grobbendonk is vanmorgen een dode gevallen. De identiteit van het slachtoffer is nog niet bekend. Twee chalets zijn volledig in de as gelegd, een derde raakte zwaar beschadigd. Het parket onderzoekt de oorzaak van de brand. Mogelijk is het vuur aangestoken. Bij een spoorongeval aan het station van Wijchmaal is gisteravond een vrouw van 19 omgekomen. Ze stak een gesloten overweg over en werd gegrepen door een trein. De vrouw was op dat ogenblik aan het bellen en zag de trein niet aankomen. De bestuurder kon ondanks een noodrem niet meer stoppen. De vrouw was net aangekomen met een trein uit Leuven. Het Eurovisie Songfestival vindt volgend jaar plaats in de Bulgaarse kustplaats Burgas. Zangeres Dara bezorgde haar land in mei een allereerste overwinning met het nummer Bangaranga. De finale vindt volgend jaar plaats op zaterdag 15 mei. Het is nog onzeker of ons land zich zal inschrijven voor de liedjeswedstrijd. Dat heeft te maken met de controverse rond de deelname van Israël. Op het EK Zwemmen in Parijs heeft titelverdedigster Roos van Otterdijk zich geplaatst voor de halve finales van de 100 meter vlinderslag. Ze zette in de reeks de snelste tijd neer. Lucas Onvoos stoot door naar de halve finales van de 200 meter vrije slag. Hij zwom de vijfde tijd in de reeks. Noah Verret is dan weer uitgeschakeld op de 50 meter rugslag. Hij kon zich niet plaatsen voor de halve finales. Goed nieuws uit de zoo van Plankendaal. Daar zijn twee rode panda's geboren. Dat gebeurde eind vorige maand al, maar is nu pas bekendgemaakt. Zowel de moeder als haar kroost stellen het goed. Rode panda's zijn bedreigd. Plankendaal werkt daarom mee aan een internationaal kweekprogramma om de soort in stand te houden. De zon blijft volop schijnen bij maxima tussen 33 en 36 graden. Morgen kunnen we 37 graden halen. Zaterdag is er kans op regen en onweersbuien. Zondag is het wisselend bewolkt, maar meestal droog bij een graad of 28.

Vanavond en vannacht. Heel warme avond, gevolgd door uiteraard een warme nacht. Na de ochtend toe nog 15, 16 graden. In stedelijke gebieden is dat uiteraard een flink stuk meer en heldere omstandigheden. Morgen dan nog zo'n hitte dag. Minder extreem dan vandaag, maar toch nog 30 tot 35 graden. Snellere afkoeling, dat wel. In de loop van de dag wat meer wind uit west, noordwest, die dan minder warme lucht zal beginnen binnenblazen. En uiteraard ook morgen heel erg zonnig weer. In het weekend wat verdere afkoeling. Zaterdag nog 27, zondag nog 23 graden. Misschien zaterdag hier en daar een bui, maar niet meer dan een bui hoor. En dan zondag opnieuw vrij zonnig met droge omstandigheden onder regie van een nieuw uitloper van een hoge drukgebied. Begin volgende week wat meer wisselvalligheid. Misschien dinsdag zelfs een paar echte buien of wat regen. We gaan het zien. Maar wel aanhoudend doorheen de week maxima van 20 tot 25 graden.

0: have we got news for you.
1: You better listen.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 6 uur.

In Sint-Gillis-Dendermonde hebben werknemers van een bouwfirma een grote hoeveelheid goud ontdekt in een gebouw van het CAW, het Centrum Algemeen Welzijnswerk. Het gaat om een massa munten en enkele goudklompen. De arbeiders voerden renovatiewerken uit en vonden de schat in een kist, ingemetseld in de muren van de kelder. Ze waren zo correct om hun opdrachtgever in te lichten en de politie. Die heeft de schat op een geheime locatie ondergebracht. Het parket wil

0: met een kampvuur gemaakt. Politie en brandweer waren gelukkig snel ter plaatse en konden het vuur blussen. Op dat ogenblik waren de vlammen al 1 meter hoog en zat de brand ook al ondergronds. Het is onduidelijk of er een boete is uitgeschreven. Op het EK Atletiek in Birmingham staat 400 meter loopster Helena Ponet in de finale. Ze liep bovendien een persoonlijk record. Ook Merel Maas plaatste zich voor de finale van het hoogspringen. Op de 3000 meter steeple hebben we met Remy Schijns ook een finalist. Tim van de Velde kon zich niet plaatsen. Ook vanavond nog overal droog, zwoel en warm tot laat op de avond. Enkel aan zee is er een briesje. Vannacht helder en minima tot 22 graden. De voorbode van een nieuwe piekdag met mogelijk 37 graden.
1: Nieuws uit je regio.
2: De jaarlijkse publieke fruitpluk in Brugge gaat dit jaar niet door. Normaal verzamelen zo'n 2000 mensen zich tussen het Chartreuzinnenbos en domein Bijsbroek om appels en peren te plukken. Door de aanhoudende hitte en droogte is er dit jaar echter te weinig fruit om het evenement te organiseren. De boomgaard van het natuurcentrum Bijsbroek heeft ook zwaar te lijden onder de extreme weersomstandigheden. De appel- en perenbomen dragen veel minder vruchten dan normaal. De bomen stoten uit voorzorg een deel van hun vruchten af om zichzelf te beschermen. De geplande pluk op zondag 20 september, waarbij gezinnen tot 5 kilogram fruit konden verzamelen, wordt daarom geannuleerd. Het is de eerste keer dat het evenement niet kan doorgaan. De exclusieve plukmomenten voor inwoners van Gulden Kamer op 23 september en Hof de Jonge op 25 september staan voorlopig wel nog gepland. Daarover valt later een beslissing. Sinds het overlijden van zaakvoerder Guido Delannoye in de maand februari en de opname van diens echtgenote Nicole de Lare in een woonzorgcentrum stond het bekende dorpscafé Sint Cornelius in Lapscheuren enkele maanden leeg. Tot nu, want de 40-jarige Emilie Misera blaast het stemmige dorpscafé nieuw leven in. Het blijft een bruin café, maar de uitbaatster geeft er wel haar eigen toets aan. Ze draait al even proef naar aanleiding van Lapscheuren Kermis, maar gaat nu echt van start. Wim Delannoye, zoon van de oprichters van de zaak en eigenaar van het pand, is tevreden. Ik ben hier opgegroeid en het was mijn uitdrukkelijke wens dat het café zou blijven, zo zegt hij aan Krant van West-Vlaanderen. Voetbal Björn Meijer verlaat na 4 seizoenen landskampioen Club Brugge. De 23-jarige Nederlandse verdediger trekt naar het Italiaanse Sampdoria Genua in de Serie B. In januari 2022 maakte Meijer de overstap van FC Groningen in zijn thuisland naar de club. In totaal speelde hij 145 wedstrijden voor Club Brugge, waarin hij 8 doelpunten maakte en 17 assists afleverde. De Nederlander kroonde zich in het Jan Breydelstadion 2 keer tot landskampioen, won de beker van België en schreef ook 2 Belgische supercups op zijn naam in zijn tijd bij Blauw-Zwart. En heb je zin in een zomerse dag aan zee? Nu zaterdag 15 augustus, op de hoogdag, staan de Seafront Midsummer en de visserijfeesten op het programma aan de Seafront Promenade in Zeebrugge. De schatten uit de Noordzee staan uiteraard centraal bij Seafront. Ontdek het lekkers uit de zee aan de showtafel en ontdek ook de weg die de vis aflegt van de boot tot op je bord. Maar er is meer. Een braderie voor wie graag snuistert en ook de jongsten komen aan hun trekken. Van Grimmen tot Springkasteel en een heus circusdorp. Intussen kunnen de volwassenen proeven en samen met het hele gezin de legendarische Ascooi 2, het zeilschip van Jacques Brel, van dichtbij bewonderen. 15 augustus in Zeebrugge.
3: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond 1 special guest. Sven de Ridder.
4: Dat is een truc van mijn en onkel Richard.
3: Mossy Nabas.
5: Eierpa, een nachtwinkel.
3: Of William Boeva.
6: Ik dacht ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken. Back to
3: Baccarat. Tickets, witte-paard.be.
7: Oh. opening nieuw outletmagazijn met korting tot min 70% bij Sanicentrum Peter Ostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamer.

0: Kamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1-laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
1: Op zondag 6 september op het Zand in Brugge. De 16e editie van De Kaasmarkt. Opnieuw een erg uitgebreid assortiment kaassoorten en aanverwante producten. Waarbij een streekbiertje, wijntje of zelfs een glaasje champagne van Résidence Pierre niet mogen ontbreken. Het Blaaskapelle Festival zorgt ervoor muzikaal entertainment en de mooiste deuntjes. De Brugse Kaasmarkt. Een ware beleving. Want ook de voormalige kaasambassadeurs Rombo, Floris, Cocovin en Latache komen er het beste van zichzelf geven. Ze maken specifieke hapjes op basis van kaas. Ware delicatessen ter plaatse bereid door topchefs. Niet te missen dus. Kaasmarkt Brugge. Zondag 6 september op het Zand. De hele dag. Kaasmarkt Brugge wordt mede mogelijk gemaakt door hoofdsponsor Royal Aware, gekend van de kazen Oudendijk en Gouda, en door Automobilia, Port of Antwerp Bruges, Brugse Zot, TTK Accounting en de Brugse Radio VBRO.

0: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen. Ben je op zoek naar een artiest die elk feest onvergetelijk maakt? Sammy Moore brengt een warme muzikale show vol klassiekers, meezingers en eigen hits. Zoals Roxanne. Eén keer en samen zijn. Met meer dan 10 jaar ervaring raakt hij zijn publiek met enthousiasme, energie en interactie. Van slager tot pop. Levenslied tot rock. Sammy Moore schakelt moeiteloos tussen stijlen en talen. Nederlands, Frans, Engels, Spaans of Duits. Perfect voor events, huwelijken, verjaardagen, festivals of dansnamiddagen. Laat je meevoeren op een reis vol sfeer, nostalgie en ambiance. Meer info, bezoek sammymoore.be.
1: Kom op zondag 30 augustus naar het prachtige stadspaleis Hof Bladelin. Want Brugge is een bruisend dagfestival rijker. Brugge, the Sea and the South. Resonances. Wat verbindt Florence en Brugge? Anna Maria Luisa de Medici, Raphaël, Corelli, Vivaldi en Tartini. En stadspaleis Hof Bladelin. Beleef de begeesterende gidsen Joop Berten en Wouter de Lare. Boeiende interviews en 2 concerten door internationaal geroemde muzici. Onder wie David Plantier, Lucia Swartz en Rio Terracado. Pure magie all'italiana. Met als gastspreker Sarah Schneider. Presentatie door Bart Stouten en concertopnames door de Concertzender. Koop tijdig uw tickets of voordelige festivalbundel bij in en uit in het Concertgebouw of via ticketsbrugge.be. En zoek op dagfestival. Alle informatie leest u op passionbeyondbach.com. Tot zondag 30 augustus in Hof Bladelin, Naaldenstraat Brugge.
2: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
3: Vanavond en vannacht. Heel warme avond, gevolgd door uiteraard een warme nacht. Minimum temperaturen van 15, 16 graden landelijk. In stedelijke gebieden is dat 20 en veel meer zelfs. Rustig weer ook, de wind valt weg. De weinige wind die er nog is, komt uit een zuid-zuidoostelijke richting. Ook aan de kust keert hij terug naar die hoek nadat we daar wat zeebries hebben gezien. En het is zo goed als helder. Vocht in de lucht, dat is er gewoon niet, dus ook geen dauw. Tegen morgen zetten we ons als grap voor nog zo'n grote hittedag. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
4: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis der Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.

In Sint-Gillis-Dendermonde hebben werknemers van een bouwfirma een grote hoeveelheid goud ontdekt in een gebouw van het CAW, het Centrum Algemeen Welzijnswerk. Het gaat om een massa munten en enkele goudklompen. De arbeiders voerden renovatiewerken uit en vonden de schat in een kist, ingemetseld in de muren van de kelder. Ze waren zo correct om hun opdrachtgever in te lichten en de politie. Die heeft de schat op een geheime locatie ondergebracht. Het parket wil nu nagaan hoe het goud daar is terechtgekomen en of het legaal is verdiend. De waarde zou rond 9 miljoen euro schommelen. Je hebt het deze zomer al wel vaker gehoord, maar er is vandaag opnieuw een temperatuurrecord gesneuveld. Vanmiddag was het in Ukkel al 32,2 graden. Daarmee beleven we dus al zeker de warmste 13e augustus sinds de start van de metingen. Hittecode oranje is intussen overal in het land van kracht, behalve aan zee. En Vlaams minister van Omgeving Broens roept opnieuw iedereen op om zeker geen drinkwater te verspillen. Op de Kalmthoutse Heide heeft een groep mensen gisteravond brand veroorzaakt toen ze naar de eclips en de sterren kwamen kijken. Ze hadden voor de gezelligheid een kampvuur gemaakt. Politie en brandweer waren gelukkig snel ter plaatse en konden het vuur blussen. Op dat ogenblik waren de vlammen al 1 meter hoog en zat de brand ook al ondergronds. Het is onduidelijk of er een boete is uitgeschreven. Op het EK Atletiek in Birmingham staat 400 meter loopster Helena Ponet in de finale. Ze liep bovendien een persoonlijk record. Ook Merel Maas plaatste zich voor de finale van het hoogspringen. Op de 3000 meter steeple hebben we met Remy Schijns ook een finalist. Tim van de Velde kon zich niet plaatsen. Ook vanavond nog overal droog, zwoel en warm tot laat op de avond. Enkel aan zee is er een briesje. Vannacht helder en minima tot 22 graden. De voorbode van een nieuwe piekdag met mogelijk 37 graden.

Vanavond en vannacht. Heel warme avond, gevolgd door uiteraard een warme nacht. Na de ochtend toe nog 15, 16 graden. In stedelijke gebieden is dat uiteraard een flink stuk meer en heldere omstandigheden. Morgen dan, nog zo'n hitte dag. Minder extreem dan vandaag, maar toch nog 30 tot 35 graden. Snellere afkoeling, dat wel. In de loop van de dag wat meer wind uit west, noordwest, die dan minder warme lucht zal beginnen binnenblazen. En uiteraard ook morgen heel erg zonnig weer. In het weekend wat verdere afkoeling. Zaterdag nog 27, zondag nog 23 graden. Misschien zaterdag hier en daar een bui, maar niet meer dan een bui hoor. En dan zondag opnieuw vrij zonnig met droge omstandigheden onder regie van een nieuw uitloper van een hoge drukgebied. Begin volgende week wat meer wisselvalligheid, misschien dinsdag zelfs een paar echte buien of wat regen, we gaan het zien. Maar wel aanhoudend doorheen de week maxima van 20 tot 25 graden.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 7 uur.

0: In Sint-Gillis-Dendermonde hebben werknemers van een bouwfirma een grote hoeveelheid goud ontdekt in een gebouw van het CAW, het Centrum Algemeen Welzijnswerk. Het gaat om een massa munten en enkele goudklompen. De arbeiders voerden renovatiewerken uit en vonden de schat in een kist, ingemetseld in de muren van de kelder. Ze waren zo correct om hun opdrachtgever in te lichten en de politie. Die heeft de schat op een geheime locatie ondergebracht. Het parket wil nu nagaan hoe het goud daar is terechtgekomen en of het legaal is verdiend. De waarde zou rond 9 miljoen euro schommelen. Je hebt het deze zomer al wel vaker gehoord, maar er is vandaag opnieuw een temperatuurrecord gesneuveld. Vanmiddag was het in Ukkel al 32,2 graden. Daarmee beleven we dus al zeker de warmste 13e augustus sinds de start van de metingen. Hittecode oranje is intussen overal in het land van kracht, behalve aan zee. En Vlaams minister van Omgeving Groens roept opnieuw iedereen op om zeker geen drinkwater te verspillen. Op de Kalmthoutse Heide heeft een groep mensen gisteravond brand veroorzaakt toen ze naar de eclips en de sterren kwamen kijken. Ze hadden voor de gezelligheid een kampvuur gemaakt. Politie en brandweer waren gelukkig snel ter plaatse en konden het vuur blussen. Op dat ogenblik waren de vlammen al 1 meter hoog en zat de brand ook al ondergronds. Het is onduidelijk of er een boete is uitgeschreven. Op het EK Atletiek in Birmingham staat 400 meter loopster Helena Ponnet in de finale. Ze liep bovendien een persoonlijk record. Ook Merel Maas plaatste zich voor de finale van het hoogspringen. Op de 3000 meter steeple hebben we met Remy Schijns ook een finalist. Tim van de Velde kon zich niet plaatsen. Ook vanavond nog overal droog, zwoel en warm tot laat op de avond. Enkel aan zee is er een briesje. Vannacht helder en minima tot 22 graden. De voorbode van een nieuwe piekdag met mogelijk 37 graden.
1: Nieuws uit je regio.
2: De jaarlijkse publieke fruitpluk in Brugge gaat dit jaar niet door. Normaal verzamelen zo'n 2000 mensen zich tussen het Chartreuzinnenbos en domein Bijsbroek om appels en peren te plukken. Door de aanhoudende hitte en droogte is er dit jaar echter te weinig fruit om het evenement te organiseren.

0: dorpscafé Sint Cornelius in Lapscheuren enkele maanden leeg. Tot nu, want de 40-jarige Emilie Misera blaast het stemmige dorpscafé nieuw leven in. Het blijft een bruin café, maar de uitbaatster geeft er wel haar eigen toets aan. Ze draait al even proef naar aanleiding van Lapscheuren Kermis, maar gaat nu echt van start. Wim de Lanooye, zoon van de oprichters van de zaak en eigenaar van het pand, is tevreden. Ik ben hier opgegroeid en het was mijn uitdrukkelijke wens dat het café zou blijven, zo zegt hij aan Krant van West-Vlaanderen. Voetbal Björn Meijer verlaat na 4 seizoenen landskampioen Club Brugge. De 23-jarige Nederlandse verdediger trekt naar het Italiaanse Sampdoria Genua in de Serie B. In januari 2022 maakte Meijer de overstap van FC Groningen in zijn thuisland naar de club. In totaal speelde hij 145 wedstrijden voor Club Brugge, waarin hij 8 doelpunten maakte en 17 assists afleverde. De Nederlander kroonde zich in het Jan Breydelstadion 2 keer tot landskampioen, won de beker van België en schreef ook 2 Belgische supercups op zijn naam in zijn tijd bij Blauw-Zwart. En heb je zin in een zomerse dag aan zee? Nu zaterdag 15 augustus, op de hoogdag, staan de Seafront Midsummer en de visserijfeesten op het programma aan de Seafront Promenade in Zeebrugge. De schatten uit de Noordzee staan uiteraard centraal bij Seafront. Ontdek het lekkers uit de zee aan de showtafel en ontdek ook de weg die de vis aflegt van de boot tot op je bord. Maar er is meer. Een braderie voor wie graag snuistert en ook de jongsten komen aan hun trekken. Van Grimmen tot Springkasteel en een heus Circus Dorp. Intussen kunnen de volwassenen proeven en samen met het hele gezin de legendarische Ascooi 2, het zeilschip van Jacques Brel, van dichtbij bewonderen. 15 augustus in Zeebrugge.
1: Opening nieuw outlet magazijn met korting tot min 70% bij Sanicentrum Peter Ostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1-laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
2: Op zondag 6 september op het Zand in Brugge. De 16e editie van De Kaasmarkt. Opnieuw een erg uitgebreid assortiment kaassoorten en aanverwante producten. Waarbij een streekbiertje, wijntje of zelfs een glaasje champagne van Résidence Pierre niet mogen ontbreken. Het Blaaskapellenfestival zorgt ervoor muzikaal entertainment en de mooiste deuntjes. De Brugse Kaasmarkt. Een ware beleving. Want ook de voormalige kaasambassadeurs Rombo, Floris, Cocovin en Latache komen er het beste van zichzelf geven. Ze maken specifieke hapjes op basis van kaas. Ware delicatessen, ter plaatse bereid door topchefs. Niet te missen dus. Kaasmarkt Brugge. Zondag 6 september op het Zand. De hele dag. Kaasmarkt Brugge wordt mede mogelijk gemaakt door hoofdsponsor Royal Aware, gekend van de kazen Oudendijk en Gouda, en door Automobilia, Port of Antwerp Bruges, Brugse Zot, TTK Accounting en de Brugse Radio VBRO.

0: Het nieuws van West-Vlaanderen. Dat is altijd voor iedereen gratis en onbeperkt lezen. 100% objectieve en vooral zoveel mogelijk positieve nieuwtjes. De burgerlijke stand uit je gemeente, lifestyle, tv en sportnieuws. Kortom, alles wat er gebeurt in je regio. Ieder weekend is er ook een gratis lezerswedstrijd waaraan je gratis kan meedoen. Eén klik op www.hetnieuwsvanwestvlaanderen.be en je bent steeds mee.
1: Ben je op zoek naar een artiest die elk feest onvergetelijk maakt? Sammy Moore brengt een warme muzikale show vol klassiekers, meezingers en eigen hits, zoals Roxanne. Eén keer en samen zijn. Met meer dan 10 jaar ervaring raakt hij zijn publiek met enthousiasme, energie en interactie. Van slager tot pop. Hey, doe niet zo sexy. Levenslied tot rock. Sammy Moore schakelt moeiteloos tussen stijlen en talen. Nederlands, Frans, Engels, Spaans of Duits. Perfect voor events, huwelijken, verjaardagen, festivals of dansnamiddagen. Laat je meevoeren op een reis vol sfeer, nostalgie en ambiance. Meer info, bezoek sammymoore.be.
2: Kom op zondag 30 augustus naar het prachtige stadspaleis Hof Bladelin. Want Brugge is een bruisend dagfestival rijker. Brugge, the Sea and the South. Resonances. Wat verbindt Florence en Brugge? Anna Maria Luisa de Medici, Raphaël, Corelli, Vivaldi en Tartini en Stadspaleis Hof Bladelin. Beleef de begeesterende gidsen Joop Berten en Wouter de Lare. Boeiende interviews en twee concerten door internationaal geroemde muzici, onder wie David Plantier, Lucia Swartz en Rio Terracado. Pure magie all'italiana. Met als gastspreker Sarah Schneider. Presentatie door Bart Stouten en concertopnames door de Concertzender. Koop tijdig uw tickets of voordelige festivalbundel bij in en uit in het Concertgebouw of via ticketsbrugge.be. En zoek op dagfestival. Alle informatie leest u op passionbeyondbach.com. Tot zondag 30 augustus in Hof Bladelin, Naaldenstraat Brugge.
3: De Brugse Radio.
4: Ik gaf je mijn

In Sint-Gillis Dendermonde hebben werknemers van een bouwfirma een grote hoeveelheid goud ontdekt in een gebouw van het CAW, het Centrum Algemeen Welzijnswerk. Het gaat om een massa munten en enkele goudklompen. De arbeiders voerden renovatiewerken uit en vonden de schat in een kist, ingemetseld in de muren van de kelder. Ze waren zo correct om hun opdrachtgever in te lichten en de politie. Die heeft de schat op een geheime locatie ondergebracht. Het parket wil nu nagaan hoe het goud daar is terechtgekomen en of het legaal is verdiend. De waarde zou rond 9 miljoen euro schommelen. Je hebt het deze zomer al wel vaker gehoord, maar er is vandaag opnieuw een temperatuurrecord gesneuveld. Vanmiddag was het in Ukkel al 32,2 graden. Daarmee beleven we dus al zeker de warmste 13e augustus sinds de start van de metingen. Hittecode oranje is intussen overal in het land van kracht, behalve aan zee. En Vlaams minister van Omgeving Broens roept opnieuw iedereen op om zeker geen drinkwater te verspillen. Op de Kalmthoutse Heide heeft een groep mensen gisteravond brand veroorzaakt toen ze naar de eclips en de sterren kwamen kijken. Ze hadden voor de gezelligheid een kampvuur gemaakt. Politie en brandweer waren gelukkig snel ter plaatse en konden het vuur blussen. Op dat ogenblik waren de vlammen al 1 meter hoog en zat de brand ook al ondergronds. Het is onduidelijk of er een boete is uitgeschreven. Op het EK Atletiek in Birmingham staat 400 meter loopster Helena Ponet in de finale. Ze liep bovendien een persoonlijk record. Ook Merel Maas plaatste zich voor de finale van het hoogspringen. Op de 3000 meter steeple hebben we met Remy Schijns ook een finalist. Tim van de Velde kon zich niet plaatsen. Ook vanavond nog overal droog, zwoel en warm tot laat op de avond. Enkel aan zee is er een briesje. Vannacht helder en minima tot 22 graden. De voorbode van een nieuwe piekdag met mogelijk 37 graden.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 8 uur.

0: In Sint-Gillis-Dendermonde hebben werknemers van een bouwfirma een grote hoeveelheid goud ontdekt in een gebouw van het CAW, het Centrum Algemeen Welzijnswerk. Het gaat om een massa munten en enkele goudklompen. De arbeiders voerden renovatiewerken uit en vonden de schat in een kist, ingemetseld in de muren van de kelder. Ze waren zo correct om hun opdrachtgever in te lichten en de politie. Die heeft de schat op een geheime locatie ondergebracht. Het parket wil nu nagaan hoe het goud daar is terechtgekomen en of het legaal is verdiend. De waarde zou rond 9 miljoen euro schommelen. Je hebt het deze zomer al wel vaker gehoord, maar er is vandaag opnieuw een temperatuurrecord gesneuveld. Vanmiddag was het in Ukkel al 32,2 graden. Daarmee beleven we dus al zeker de warmste 13e augustus sinds de start van de metingen. Hittecode oranje is intussen overal in het land van kracht, behalve aan zee. En Vlaams minister van Omgeving Broens roept opnieuw iedereen op om zeker geen drinkwater te verspillen. Op de Kalmthoutse Heide heeft een groep mensen gisteravond brand veroorzaakt toen ze naar de eclips en de sterren kwamen kijken. Ze hadden voor de gezelligheid een kampvuur gemaakt. Politie en brandweer waren gelukkig snel ter plaatse en konden het vuur blussen. Op dat ogenblik waren de vlammen al 1 meter hoog en zat de brand ook al ondergronds. Het is onduidelijk of er een boete is uitgeschreven. Op het EK Atletiek in Birmingham staat 400 meter loopster Helena Ponet in de finale. Ze liep bovendien een persoonlijk record. Ook Merel Maas plaatste zich voor de finale van het hoogspringen. Op de 3000 meter steeple hebben we met Remy Schijns ook een finalist. Tim van de Velde kon zich niet plaatsen. Ook vanavond nog overal droog, zwoel en warm tot laat op de avond. Enkel aan zee is er een briesje. Vannacht helder en minima tot 22 graden. De voorbode van een nieuwe piekdag met mogelijk 37 graden. Na,
1: na, na, na. Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z, in alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels, de specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk

komen er het beste van zichzelf geven. Ze maken specifieke hapjes op basis van kaas. Ware delicatessen, ter plaatse bereid door topchefs. Niet te missen dus. Kaasmarkt Brugge. Zondag 6 september op het Zand, de hele dag. Kaasmarkt Brugge wordt mede mogelijk gemaakt door hoofdsponsor Royal Aware, gekend van de kazen Oudendijk en Gouda, en door Automobilia, Port of Antwerp Bruges, Brugse Zot, TTK Accounting en de Brugse Radio VBRO.

0: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
1: Kom op zondag 30 augustus naar het prachtige stadspaleis Hof Bladelin, want Brugge is een bruisend dagfestival rijker. Brugge, the Sea and the South. Resonances. Wat verbindt Florence en Brugge? Anna Maria Luisa de Medici, Raphaël, Corelli, Vivaldi en Tartini en Stadspaleis Hof Bladelin. Beleef de begeesterende gidsen Joop Berten en Wouter de Lare. Boeiende interviews en twee concerten door internationaal geroemde muzici, onder wie David Plantier, Lucia Swartz en Rio Terracado. Pure magie all'italiana. Met als gastspreker Sarah Schneider. Presentatie door Bart Stouten en concertopnames door de Concertzender. Koop tijdig uw tickets of voordelige festivalbundel bij in en uit in het Concertgebouw of via ticketsbrugge.be. En zoek op dagfestival. Alle informatie leest u op passionbeyondbach.com. Tot zondag 30 augustus in Hof Bladelin, Naaldenstraat Brugge.
2: De Brugse Radio.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 9 uur.

Kom op zondag 30 augustus naar het prachtige stadspaleis Hof Bladelin. Want Brugge is een bruisend dagfestival rijker. Brugge, the Sea and the South. Resonances. Wat verbindt Florence en Brugge? Anna Maria Luisa de Medici, Raphaël, Corelli, Vivaldi en Tartini en Stadspaleis Hof Bladelin. Beleef de begeesterende gidsen Joop Berten en Wouter de Lare. Boeiende interviews en twee concerten door internationaal geroemde muzici, onder wie David Plantier, Lucia Swartz en Rio Terracado. Pure magie all'italiana. Met als gastspreker Sarah Schneider. Presentatie door Bart Stouten en concertopnames door de Concertzender. Koop tijdig uw tickets of voordelige festivalbundel bij in en uit in het Concertgebouw of via ticketsbrugge.be. En zoek op dagfestival. Alle informatie leest u op passionbeyondbach.com. Tot zondag 30 augustus in Hof Bladelin, Naaldenstraat Brugge. Altijd schone muziek.

Monica van Freek van Rooij. Een zomers uptempo ambiance nummer met een heerlijk meezingbaar refrein. Warme vakantievibes en een vleugje romantiek. Een nummer dat meteen blijft hangen. Freek van Rooij boeken op jouw evenement, feest of organisatie. Bel 0477 39 27 35. Mail bova-entertainment@hotmail.com of kijk op freekvanrooij.com.

0: freekvanrooij.com.
1: Op zondag 6 september op het Zand in Brugge. De 16e editie van De Kaasmarkt. Opnieuw een erg uitgebreid assortiment kaassoorten en aanverwante producten. Waarbij een streekbiertje, wijntje of zelfs een glaasje champagne van Résidence Pierre niet mogen ontbreken. Het Blaaskapelle Festival zorgt ervoor muzikaal entertainment en de mooiste deuntjes. De Brugse Kaasmarkt. Een ware beleving. Want ook de voormalige kaasambassadeurs Rombo, Floris, Cocovin en Latache komen er het beste van zichzelf geven. Ze maken specifieke hapjes op basis van kaas. Ware delicatessen, ter plaatse bereid door topchefs. Niet te missen dus. Kaasmarkt Brugge. Zondag 6 september op het Zand de hele dag. Kaasmarkt Brugge wordt mede mogelijk gemaakt door hoofdsponsor Royal Aware, gekend van de kazen Oudendijk en Gouda, en door Automobilia, Port of Antwerp Bruges, Brugse Zot, TTK Accounting en de Brugse Radio VBRO.
2: De Brugse Radio.

0: artiesten van vroeger en nu. Ze zijn in onze stad of streek geboren of wonen er.
1: Ai, mijn nakstrogen. Oh, te voeten gewoon, dat is lastig, zullen. Zij, pak je vel ook.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 10 uur.

In Merchtem in Vlaams-Brabant is een avondwaken en stille mars gehouden voor Hamza, het jongetje van 7 dat vorige week thuis is doodgeslagen, vermoedelijk door zijn oom. Het kind was kort voor het drama alleen aangetroffen in het centrum van de gemeente en door de politie terug naar huis gebracht. Enkele uren later was hij dood. De oom zit voorlopig in de cel, de moeder van het kind en haar vriendin blijven eveneens in hechtenis wegens schuldig verzuim. De organisatoren vroegen ook aandacht voor alle andere kinderen die achtergesloten deuren met geweld te maken krijgen. Een voortvluchtige inwoner van Ravels in de Kempen is in Spanje door de politie opgepakt. De man van 27 zou aan het hoofd staan van een bende die cannabis via pakketten uit de VS naar ons land stuurde. Hij zat ondergedoken in Barcelona. Intussen is hij aan ons land overgeleverd en aangehouden. Op een camping in Wenduinen, deel van kustgemeente De Haan, is een vakantiehuisje uitgebrand. Niemand raakte gewond omdat de bewoner tijdig brandrook en het huis kon verlaten. Hij verwittigde ook nog zelf de hulpdiensten. De rookpluim was van honderden meters ver te zien en naburige vakantiehuisjes werden ontruimd. Door de hitte had de brandweer het knap lastig met het bluswerk. En op het EK zwemmen in Parijs komt Roos van Otterdijk stilaan op kruissnelheid. Zo na haar halve finale op de 100 meter vlinderslag en evenaarde de mythische tijd van Sarah Sjöström. Vrijdagavond zwemt ze de finale. Lucas Envo plaatste zich in een nieuw Belgisch record voor de finale van de 200 meter vrije slag. Bij de vrouwen is die finale al gezwommen. Sarah Dumont finishte er 7. De nacht is helder en zoals we stilaan gewend zijn kurkdroog, minimaal tussen 13 en 22 graden. Daarna opnieuw een snikhete dag met pieken die lokaal tot 37 graden kunnen klimmen. Tijdig drinken en verkoelen blijft de boodschap.

0: nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z, in alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels, de specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels, ook open op zondag.
1: VBRO 2, de Brugse Radio.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 11 uur.

Op zondag 6 september op het Zand in Brugge. De 16e editie van De Kaasmarkt. Opnieuw een erg uitgebreid assortiment kaassoorten en aanverwante producten. Waarbij een streekbiertje, wijntje of zelfs een glaasje champagne van Résidence Pierre niet mogen ontbreken. Het Blaaskapelle Festival zorgt ervoor muzikaal entertainment en de mooiste deuntjes. De Brugse Kaasmarkt. Een ware beleving. Want ook de voormalige kaasambassadeurs Rombo, Floris, Cocovin en Latache komen er het beste van zichzelf geven. Ze maken specifieke hapjes op basis van kaas. Ware delicatessen, ter plaatse bereid door topchefs. Niet te missen dus. Kaasmarkt Brugge. Zondag 6 september op het Zand. De hele dag. Kaasmarkt Brugge wordt mede mogelijk gemaakt door hoofdsponsor Royal Awear, gekend van de kazen Oudendijk en Gouda. En door Automobilia, Port of Antwerp Bruges, Brugse Zot, TTK Accounting en de Brugse Radio VBRO.

0: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen. De Brugse Radio.
1: Dat is al 10 jaar dat ik in het vak zit. Ik heb gezongen in Aalst, Beuty, Zwevenzele, Genoelselderen. Ik heb zalen doen vollopen. Ik heb zalen doen leeglopen. Ik heb succes gekend. Ik heb ellende gekend. Ik heb toejuichingen gehad. Bloemetjes, verzoeknummers. AC/DC, Sherry, bakske vol met stroop. Ik weet niet waarom, ik weet niet hoe het komt. Maar artiesten hebben meestal maar één verzoeknummer.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op middernacht.

0: In Merchtem in Vlaams-Brabant is een avondwaken en stille mars gehouden voor Hamza. Het jongetje van 7 dat vorige week thuis is doodgeslagen, vermoedelijk door zijn oom. Het kind was kort voor het drama alleen aangetroffen in het centrum van de gemeente en door de politie terug naar huis gebracht. Enkele uren later was hij dood. De oom zit voorlopig in de cel. De moeder van het kind en haar vriendin blijven eveneens in hechtenis wegens schuldig verzuim. De organisatoren vroegen ook aandacht voor alle andere kinderen die achter gesloten deuren met geweld te maken krijgen. Een voortvluchtige inwoner van Ravels in de Kempen is in Spanje door de politie opgepakt. De man van 27 zou aan het hoofd staan van een bende die cannabis via pakketten uit de VS naar ons land stuurde. Hij zat ondergedoken in Barcelona. Intussen is hij aan ons land overgeleverd en aangehouden. Op een camping in Wenduinen, deel van kustgemeente De Haan, is een vakantiehuisje uitgebrand. Niemand raakte gewond omdat de bewoner tijdig brandrook en het huis kon verlaten. Hij verwittigde ook nog zelf de hulpdiensten. De rookpluim was van honderden meters ver te zien en naburige vakantiehuisjes werden ontruimd. Door de hitte had de brandweer het knap lastig met het bluswerk. En op het EK zwemmen in Parijs komt Roos van Otterdijk stilaan op kruissnelheid. Zo won haar halve finale op de 100 meter vlinderslag en evenaarde de mythische tijd van Sarah Sjöström. Vrijdagavond zwemt ze de finale. Lucas Envo plaatste zich in een nieuw Belgisch record voor de finale van de 200 meter vrije slag. Bij de vrouwen is die finale al gezwommen. Sarah Dumont finishte er 7. De nacht is helder en zoals we stilaan gewend zijn, kurkdroog. Minima tussen 13 en 22 graden. Daarna opnieuw een snikhete dag met pieken die lokaal tot 37 graden kunnen klimmen. Tijdig drinken en verkoelen blijft de boodschap.
1: Kom op zondag 30 augustus naar het prachtige stadspaleis Hof Bladelin, want Brugge is een bruisend dagfestival rijker. Brugge, the Sea and the South. Resonances. Wat verbindt Florence en Brugge? Anna Maria Luisa de Medici, Raphaël, Corelli, Vivaldi en Tartini en stadspaleis Hof Bladelin. Beleef de begeesterende gidsen Joop Berten en Wouter de Lare. Boeiende interviews en 2 concerten door internationaal geroemde muzici, onder wie David Plantier, Lucia Swartz en Rio Terracado. Pure magie all'italiana. Met als gastspreker Sarah Schneider. Presentatie door Bart Stouten en concertopnames door de Concertzender. Koop tijdig uw tickets of voordelige festivalbundel bij in en uit in het Concertgebouw of via ticketsbrugge.be. En zoek op Dagfestival. Alle informatie leest u op passionbeyondbach.com. Tot zondag 30 augustus in Hof Bladelin, Naaldenstraat Brugge. Altijd schone muziek.

0: nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z, in alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels, de specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels, ook open op zondag.
1: Op zondag 6 september op het Zand in Brugge. De 16e editie van De Kaasmarkt. Opnieuw een erg uitgebreid assortiment kaassoorten en aanverwante producten. Waarbij een streekbiertje, wijntje of zelfs een glaasje champagne van Résidence Pierre niet mogen ontbreken. Het Blaaskapelle Festival zorgt ervoor muzikaal entertainment en de mooiste deuntjes. De Brugse Kaasmarkt. Een ware beleving. Want ook de voormalige kaasambassadeurs Rombo, Floris, Cocovin en Latache komen er het beste van zichzelf geven. Ze maken specifieke hapjes op basis van kaas. Ware delicatessen, ter plaatse bereid door topchefs. Niet te missen dus. Kaasmarkt Brugge. Zondag 6 september op het Zand. De hele dag. Kaasmarkt Brugge wordt mede mogelijk gemaakt door hoofdsponsor Royal Awear, gekend van de kazen Oudendijk en Gouda. En door Automobilia, Port of Antwerp Bruges, Brugse Zot, TTK Accounting en de Brugse Radio VBRO. VBRO! De Brugse Radio.

Hij is er, de gratis app van de Brugse Radio. Luister nu altijd en overal naar je favoriete muziek. Download hem gratis via de App Store en via Google Play.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 1 uur.

0: Op zondag 6 september op het Zand in Brugge. De 16e editie van De Kaasmarkt. Opnieuw een erg uitgebreid assortiment kaassoorten en aanverwante producten. Waarbij een streekbiertje, wijntje of zelfs een glaasje champagne van Résidence Pierre niet mogen ontbreken. Het Blaaskapelle Festival zorgt ervoor muzikaal entertainment en de mooiste deuntjes. De Brugse Kaasmarkt. Een ware beleving. Want ook de voormalige kaasambassadeurs Rombo, Floris, Coco Vin en Latache komen er het beste van zichzelf geven. Ze maken specifieke hapjes op basis van kaas. Ware delicatessen, ter plaatse bereid door topchefs. Niet te missen dus. Kaasmarkt Brugge. Zondag 6 september op het Zand. De hele dag. Kaasmarkt Brugge wordt mede mogelijk gemaakt door hoofdsponsor Royal Aware, gekend van de kazen Oudendijk en Gouda. En door Automobilia, Port of Antwerp Bruges, Brugse Zot, TTK Accounting en de Brugse Radio VBRO.
1: De Brugse Radio.

VBRO-weerman Geert Nases hoor je niet alleen uitgebreid op de radio, je ziet hem ook in zijn dagelijkse weerpraatje op onze website. Kijk op brugseradio.be en klik bovenaan in het menu op Radio. Daar vind je meteen het weerpraatje van vandaag, maar ook die van de voorbije dagen. En dus niet alleen in woord, maar ook in beeld. Weer of geen weer? Geert Nases natuurlijk.

Brug is de schoonste stad van heel de wereld. Pak de keer een van Antwerpen, dat zien de echte kenders. Een grote mond, een borst vooruit, in Antwerpen is het anders.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 2 uur.

0: In Merchtem in Vlaams-Brabant is een avondwaken en stille mars gehouden voor Hamza. Het jongetje van 7 dat vorige week thuis is doodgeslagen, vermoedelijk door zijn oom. Het kind was kort voor het drama alleen aangetroffen in het centrum van de gemeente en door de politie terug naar huis gebracht. Enkele uren later was hij dood. De oom zit voorlopig in de cel. De moeder van het kind en haar vriendin blijven eveneens in hechtenis wegens schuldig verzuim. De organisatoren vroegen ook aandacht voor alle andere kinderen die achter gesloten deuren met geweld te maken krijgen. Een voortvluchtige inwoner van Ravels in de Kempen is in Spanje door de politie opgepakt. De man van 27 zou aan het hoofd staan van een bende die cannabis via pakketten uit de VS naar ons land stuurde. Hij zat ondergedoken in Barcelona. Intussen is hij aan ons land overgeleverd en aangehouden. Op een camping in Wenduinen, deel van kustgemeente De Haan, is een vakantiehuisje uitgebrand. Niemand raakte gewond omdat de bewoner tijdig brandrook en het huis kon verlaten. Hij verwittigde ook nog zelf de hulpdiensten. De rookpluim was van honderden meters ver te zien en naburige vakantiehuisjes werden ontruimd. Door de hitte had de brandweer het knap lastig met het bluswerk. En op het EK zwemmen in Parijs komt Roos van Otterdijk stilaan op kruissnelheid. Zo na haar halve finale op de 100 meter vlinderslag en evenaarde de mythische tijd van Sarah Sjöström. Vrijdagavond zwemt ze de finale. Lucas Envo plaatste zich in een nieuw Belgisch record voor de finale van de 200 meter vrije slag. Bij de vrouwen is die finale al gezwommen. Sarah Dumont finishte er 7. De nacht is helder en zoals we stilaan gewend zijn, kurkdroog. Minima tussen 13 en 22 graden. Daarna opnieuw een snikhete dag met pieken die lokaal tot 37 graden kunnen klimmen. Tijdig drinken en verkoelen blijft de boodschap.
1: Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
2: Altijd schone muziek.